0: Het is nu 3:00. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Titelverdediger PSG is de tweede finalist in de Champions League voetbal. Een 1-1 gelijkspel volstond vandaag voor PSG na de spectaculaire 5-4 winst in de heenwedstrijd. PSG is de verdiende winnaar, zegt voetbalanalist Mark de Grijze.
3: Ze hebben getoond dat ze nog altijd de winnaar zijn van vorig jaar, dat ze dat niveau benaderen. Ik vond ze vorig jaar nog beter. Maar Bayern vandaag was niet op zijn best. Dat zal ook wel de verdienste zijn van PSG. Dus het is een beetje de twee. Ene ploeg onder het niveau en de andere die dat belet heeft om op zijn best te zijn.
2: De finale vindt plaats op 30 mei in Budapest. PSG neemt het dan op tegen Arsenal. Volgens Amerikaans president Trump komt er mogelijk binnen de 24 uur een akkoord met Iran. Hij zegt dat de VS en Iran goede gesprekken gehad hebben. Trump dreigde eerder met nieuwe bombardementen als Iran het Amerikaanse voorstel niet aanvaardt. Daarin staat onder meer dat Iran zijn nucleaire activiteiten moet stopzetten. De VS zou dan zijn sancties tegen Iran opheffen. Het is wel nog afwachten of er ook effectief een akkoord komt. En in ons land werkt defensieminister Theo Francken aan een nieuw wettelijk kader voor alle situaties waarin het leger kan worden ingezet buiten oorlogssituaties. De minister noemt het een militaire crisistijd, waarin het leger meer slagkracht krijgt. Journalist Karel Teunis legt uit.
4: Ze zouden op bepaalde momenten voorrang en exclusief gebruik krijgen van onze snelwegen en spoorlijnen. Om bijvoorbeeld militair materiaal snel te verplaatsen. Maar het kan ook dat ze transportmiddelen opeisen en ook medische voorraden zoals bloed, plasma, organen. Als er bijvoorbeeld bij een grote aanslag veel slachtoffers vallen.
2: Vanavond en vannacht meestal bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Minima straks rond 7 graden. Morgen begint het droog en zonnig. Daarna meer wolken en kans op een bui. Maximaal tot 16 graden. De rest van de week droger, zonniger en wat warmer. Zaterdag zelfs tot 23 graden.

0: Het is nu 4 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Titelverdediger PSG is de tweede finalist in de Champions League voetbal. Een 1-1 gelijkspel volstond vandaag voor PSG na de spectaculaire 5-4 winst in de heenwedstrijd. PSG is de verdiende winnaar, zegt voetbalanalist Mark de Grijze.
3: Ze hebben getoond dat ze nog altijd de winnaar zijn van vorig jaar, dat ze dat niveau benaderen. Ik vond ze vorig jaar nog beter. Maar Bayern vandaag was niet op zijn best. Dat zal ook wel de verdienste zijn van PSG. Dus het is een beetje de twee. Ene ploeg onder het niveau en de andere die dat belet heeft om op zijn best te zijn.
2: De finale vindt plaats op 30 mei in Budapest. PSG neemt het dan op tegen Arsenal. Volgens Amerikaans president Trump komt er mogelijk binnen de 24 uur een akkoord met Iran. Hij zegt dat de VS en Iran goede gesprekken gehad hebben. Trump dreigde eerder met nieuwe bombardementen als Iran het Amerikaanse voorstel niet aanvaardt. Daarin staat onder meer dat Iran zijn nucleaire activiteiten moet stopzetten. De VS zou dan zijn sancties tegen Iran opheffen. Het is wel nog afwachten of er ook effectief een akkoord komt. En in ons land werkt defensieminister Theo Francken aan een nieuw wettelijk kader voor alle situaties waarin het leger kan worden ingezet buiten oorlogssituaties. De minister noemt het een militaire crisistijd, waarin het leger meer slagkracht krijgt. Journalist Karel Teunis legt uit.
4: Ze zouden op bepaalde momenten voorrang en exclusief gebruik krijgen van onze snelwegen en spoorlijnen. Om bijvoorbeeld militair materiaal snel te verplaatsen. Maar het kan ook dat ze transportmiddelen opeisen en ook medische voorraden zoals bloed, plasma, organen. Als er bijvoorbeeld bij een grote aanslag veel slachtoffers vallen.
2: Vanavond en vannacht meestal bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Minima straks rond 7 graden. Morgen begint het droog en zonnig. Daarna meer wolken en kans op een bui. Maximaal tot 16 graden. De rest van de week droger, zonniger en wat warmer. Zaterdag zelfs tot 23 graden.

0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: We zijn het voorbije jaar opnieuw wat rijker geworden. Dat blijkt uit het nieuwe vermogensrapport van Keytrade Bank en de UGent. Ons mediaanvermogen steeg vorig jaar met 3,3% tot zo'n €286.000. Die stijging is wel een pak minder fors dan vorig jaar. Toen ging het nog om 11%. Professor Koen Engelbrecht.
3: Dus we stellen enerzijds vast dat de waarde van de bezittingen wel sterk gestegen zijn, net zoals het jaar ervoor, maar dat vooral de schulden ook in grote mate toegenomen zijn. De prijzen van woningen zijn gevoelig gestegen. Dat zal er natuurlijk ook toe leiden dat als mensen een huis kopen, dat ze meer zullen moeten lenen om dat te financieren.
2: En ook de rente is het afgelopen jaar fors gestegen. Argentinië gaat knaagdieren onderzoeken op het Hantavirus. Dat zegt het ministerie van Volksgezondheid daar. Aanleiding is het cruiseschip waarop verschillende passagiers besmet raakten met het virus. Het schip lag begin vorige maand aangemeerd aan een Argentijns eiland. In totaal stierven 3 passagiers aan het virus. En we kennen de finalisten van de Champions League voetbal. Titelverdediger PSG speelde gisteravond 1-1 gelijk tegen Bayern München, nadat het al spectaculair won met 5-4 in de heenwedstrijd. Net niet dus voor het Bayern München van Vincent Kompany, zegt voetbalanalist Janko Beekman.
4: We zijn altijd een beetje chauvinistisch als het gaat over Vincent Kompany. Ik denk dat we iedereen in die finale wel had gegund. Maar Paris Saint-Germain was gisteravond echt wel de betere ploeg. Bayern heeft er wel nog 1-1 van kunnen maken. Maar ik denk dat het verdiend is dat PSG doorgaat naar die finale.
2: Die finale vindt plaats op 30 mei. PSG neemt het dan op tegen Arsenal. We beginnen de dag droog, daarna meer wolken met kans op een bui. Het wordt wel zacht, met maxima tot 16 graden. Morgen overwegend droog bij 18 graden. Zaterdag zonnig bij 20 graden, zondag opnieuw 20 graden. Maar in de loop van de dag buien en kans op onweer.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: We zijn het voorbije jaar opnieuw wat rijker geworden. Ons mediaanvermogen steeg vorig jaar met 3,3% tot zo'n 286.000 euro. Die stijging is wel een pak minder fors dan vorig jaar. Toen ging het nog om 11%. Dat blijkt uit het nieuwe vermogensrapport van Keytrade Bank en de UGent. Professor Koen Engelbrecht.
3: Dus we stellen enerzijds vast dat de waarde van de bezittingen wel sterk gestegen zijn, net zoals het jaar ervoor, maar dat vooral de schulden ook in grote mate toegenomen zijn. De prijzen van woningen zijn gevoelig gestegen. Dat zal er natuurlijk ook toe leiden dat als mensen een huis kopen, dat ze meer zullen moeten lenen om dat te financieren.
2: En ook de rente is het afgelopen jaar fors gestegen. Bijna 8 op de 10 nieuwe bedrijfswagens is elektrisch. Dat blijkt uit cijfers van Partena. Het aandeel elektrische bedrijfswagens in ons land is daarmee verdrievoudigd op 2 jaar tijd, zegt Yves Stoks van Partena.
4: Die stijging heeft eigenlijk in grote mate een fiscale drive. Het is nu eenmaal zo dat ondernemingen, werkgevers, elektrische bedrijfswagens kunnen aftrekken als kost. En daarin zie je, of dat is eigenlijk de reden dat die elektrische wagens zo populair zijn als bedrijfswagen.
2: Vooral in Wallonië is het aantal elektrische bedrijfswagens fors toegenomen. Argentinië gaat knaagdieren onderzoeken op het Hantavirus. Dat zegt het ministerie van Volksgezondheid daar. Aanleiding is het cruiseschip waarop verschillende passagiers besmet raakten met het virus. Het schip lag begin vorige maand aangemeerd aan een Argentijns eiland. Het Nederlands koppel dat overleed aan het virus reisde ook door dat land voordat ze aan boord gingen. Het is nog niet zeker of ze daar ook effectief besmet raakten. Rusland roept alle ambassades in Oekraïne op om tijdig te evacueren voor mogelijke vergeldingsaanvallen op 9 mei. De Russen vieren dan de overwinning op Nazi-Duitsland. Rusland kondigde daarom een staakt het vuren aan op 8 en 9 mei, maar vreest dat Oekraïne zich daar niet aan zal houden en dreigt dus nu al met tegenaanvallen. En we kennen de finalisten van de Champions League voetbal. Titelverdediger PSG speelde gisteravond 1-1 gelijk tegen Bayern München, nadat het al spectaculair won met 5-4 in de heenwedstrijd. Net niet dus voor het Bayern München van Vincent Kompany, zegt voetbalanalist Janko Beekman.
5: We zijn altijd een beetje chauvinistisch als het gaat over Vincent Kompany. Ik denk dat we iedereen in die finale wel had gegund. Maar Paris Saint-Germain was gisteravond echt wel de betere ploeg. Bayern heeft er wel nog 1-1 van kunnen maken. Maar ik denk dat het verdiend is dat PSG doorgaat naar die finale.
2: Die finale vindt plaats op 30 mei. PSG neemt het dan op tegen Arsenal. We beginnen de dag droog, daarna meer wolken met kans op een bui. Het wordt wel zacht, met maxima tot 16 graden. Morgen overwegend droog bij 18 graden. Zaterdag zonnig bij 20 graden. Zondag opnieuw 20 graden, maar in de loop van de dag buien en kans op onweer.
6: Dag Robert. Stoeren we niet?
7: Nee, ja, kom binnen.
6: Onze kleine is roekbaar.
7: Hallo.
6: Ja, zijn ketting is van zo'n commune, hè. Dat past niet meer.
7: Allee, maar dat past toch nog?
6: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Joland. Maar wat brengt dat op?
7: 1924 euro. Zoveel! Vergeet Bobby Holland, Ibiza, hier ik kom.
8: Geniet er maar van, jongen.
9: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert en expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
10: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
11: Jongen.
10: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
11: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
10: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
11: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
10: 0485 54 87 85.
12: Aha. Minerva.

0: Temptations en The Four Tops. Op donderdag 25 juni komen de Motown-legendes naar de Stad Schouwburg van Antwerpen voor een uniek jubileumconcert. Donderdag 25 juni in Stad Schouwburg Antwerpen. The Temptations en The Four Tops. Bereid je voor op een nostalgische avond vol Motown-klassiekers. Bestel je tickets via gracialive.be. Samen met Radio 2 en Gazet van Antwerpen.
1: Zeg maar één.
2: Wat is er, Jos?
1: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind. Zalig.
2: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
1: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is dé specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
2: En waar is dat?
1: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
2: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra om de zomerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling. Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
4: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
5: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
4: Dakwerken van der Linde?
5: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
4: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
5: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
6: Dakwerken van der Linde.
5: Beter god het niet vinden.
6: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32.
7: 03-366-37-32.
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
7: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
8: Radio Minerva.
9: Europa verbiedt AI-apps om valse naaktbeelden te maken. Het gaat om zogenaamde nudify-tools die een naakt lichaam aan een foto van een gezicht toevoegen zonder dat die persoon daar toestemming voor geeft. Het Europees Parlement heeft daar vanochtend een akkoord over bereikt. Europarlementslid Asita Kanko.
10: Het was heel hard nodig omdat heel veel vrouwen doelwit worden van dergelijk misbruik online. Platformen moeten een manier vinden om ervoor te zorgen dat het gewoon niet meer kan. Dus bepaalde lichaamsdelen die gewoon zonder toestemming op sociale media getoond worden, dat zal dus niet meer mogen. En wie dat toelaat of mogelijk maakt, zal natuurlijk gevolgen moeten meemaken.
9: Het verbod gaat vanaf december in. Bijna 8 op de 10 nieuwe bedrijfswagens is elektrisch. Dat blijkt uit cijfers van Partena. Het aandeel elektrische bedrijfswagens in ons land is daarmee verdrievoudigd op 2 jaar tijd, zegt Yves Stoks van Partena.
11: Die stijging heeft eigenlijk in grote mate een fiscale drive. Het is nu eenmaal zo dat ondernemingen, werkgevers, elektrische bedrijfswagens kunnen aftrekken als kost. En daarin zie je, of dat is eigenlijk de reden dat die elektrische wagens zo populair zijn, als bedrijfswagen.
9: Vooral in Wallonië is het aantal elektrische bedrijfswagens fors toegenomen. Twee Britse passagiers die eind april het cruiseschip verlieten waar het Hantavirus circuleert, zijn thuis zelf in quarantaine gegaan. En ook enkele mensen die met hen in contact zijn gekomen. Dat zegt Volksgezondheid in het Verenigd Koninkrijk. De twee hebben geen symptomen, maar ze worden wel nauw opgevolgd. Al 3 mensen op die cruise zijn overleden. Virologen bij ons benadrukken dat een grote uitbraak heel onwaarschijnlijk is. In de VS heeft een rechter een handgeschreven brief openbaar gemaakt van zedendelinquent Jeffrey Epstein. Het werd gevonden na een mislukte zelfmoordpoging een paar weken voordat Epstein een einde maakte aan zijn leven in 2019. Ze hebben maandenlang onderzoek naar me gedaan en niks gevonden, staat er onder meer in. En het is een cadeautje om zelf het moment te kiezen waarop je afscheid neemt. Wie met vragen zit over zelfdoding kan terecht bij de zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813. Het Bayern München van Vincent Kompany grijpt net naast de finale van de Champions League voetbal. Het speelde gisteravond 1-1 gelijk tegen PSG, nadat het in de heenwedstrijd met 5-4 verloor. En dus is het PSG dat het op 30 mei opneemt tegen Arsenal in de finale. Sportjournalist Janko Beekman.
7: Het is een mooie affiche nog altijd. Al denk ik wel dat er één duidelijke favoriet is met Paris Saint-Germain. Dat is voor mij gewoon de beste ploeg ter wereld van het moment. Arsenal zal in zeer goede vorm moeten zijn om daar iets tegenover te kunnen zetten.
9: Het is bewolkt met in de namiddag enkele lokale buien en maxima tot 16 graden. Morgen brede opklaringen, later wel stapelwolken, maar het blijft droog en zacht bij 18 graden. In het weekend wordt het boven de 20 graden met zaterdag nog veel zon. Zondag kans op buien en lokaal onweer.
12: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
13: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
12: De Bip for Life? Wat is dat?
13: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
12: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
13: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
14: Zeg, Josfien, zijn dat aknieën die zo kroken en piepen?
15: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
14: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
15: Wie is dat? Ook een kinesist?
14: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
16: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
17: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
18: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
19: Zeg Kim, ik wil nog eens een stapje in de wereld gaan zetten. Maar ik wil ook mijn broek niet scheuren. Verstodden? Zeg je, er gaan een tip?
18: Zeker. Zondag 10 mei is het gratis openingsfeest op onze nieuwe Sint-Andries-site in het centrum van de stad.
19: Oh, dat klinkt goed.
18: Met een marktje, een reuzentaart, optredens van Steven de Lely en Jelle Kleimans.
19: Hola, ik spring de wereld in.
18: Zonder je broek te scheuren.
20: Zorgbedrijf Antwerpen. Je kan ons bijna alles vragen. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be.
21: Met ImmoBiep ben je zo binnen als een huis.
22: Merci ImmoBiep.
23: Aha. Minerva.
24: Goedemorgen Antwerpen. Het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.

0: Radio Minerva.
1: Goedemorgen Antwerpen.
2: Minerva. Alle senioren willen hem horen.
3: Goedemorgen Antwerpen.

Misschien een beetje voorbarig, maar met het mooie weer wat we de voorbije weken hebben gekregen, best wel een binnenkomer. Billy Stewart in deze Summertime. Goedemorgen Antwerpen, voor de derde keer deze week. U zal het waarschijnlijk al wel vernomen hebben. Katja en Danny hebben de komende dagen en weken andere bezonjes rond hun hoofd dan radio maken. En wij radiomakers van Minerva willen hen graag de hand reiken. Dus de komende weken gaat u het op donderdagochtend ook met mij mogen doen. Kijk, 3 op een rij per week, dat is niks te veel. Leuke flexijob toch, ja? Zij het dan alleen dat wij een grote groep van vrijwilligers zijn. Die dat alleen maar doen om u te plezieren en in de ochtend een vrolijke glimlach op uw gezicht te toveren. Welkom, dit is Radio Minerva. Ja.

De vogel is gevlogen, zeggen ze hier op Sint-Anneke. Bye, bye, Blackbird, Anthony Newley. En het was Robert Goulet die een voorzichtige aanraking wilde wagen vandaar. Straks eens kijken of ik ook nog wat informatie van regionale aard heb. Dat denk ik wel, en ook van culturele aard. Bij ons hoor je tenminste nog eens iets.

Onlangs werd de vrouw van de John 92, vorige week dacht ik. En dan staan we daarbij stil, bij de muziek die de Strangers hebben gemaakt. Het was vaak voor te lachen, in het zotte getrokken zoals dat heet. Maar soms kwam er wel eens een hele mooie en aangrijpende melodie voorbij. Zoals die Zot van A. Meer muzikaal geweld hier op Linkeroever. Dit zijn nog eens een keer de Jokers.

Hij is de 80 al een eindje voorbij, uiteraard. En zijn Spaanse wilde nachten zullen ook wel voorbij zijn. Maar trad hij hier niet ergens op in deze lente? Of is dat ook al gepasseerd? Engelbert Humperdinck, The Spanish Night is over. Dit mag ik u nog meegeven. De Concertband Antwerpen geeft een concert met als titel Chanson Harmonique. Het wordt een sfeervol programma waarin rijke klanken die het harmonieorkest produceert samensmelten met mooie muziekwerken. Het concert vindt plaats op zondag 10 mei om 15 uur in de Blikfabriek aan de Krugerstraat 232 in Hoboken. Je kan voor dit concert kaarten bestellen op het nummer 0475 74 25 74 of probeer het per e-mail naar kaarten@concertbandantwerpen.be. Op hun website kan je gewoon ook meer informatie bekomen.

0: Antwerpen.
1: Hi, I'm Cliff and I'm a big fan of Cozy.
2: Dat treft, want binnenkort kan je ze weer aan het werk zien. Samen met zanger Ronnie Meijs.
1: Really, when?
2: Op zaterdag 9 mei om 14 uur in de feesttent van Radio Minerva.
1: Fantastic, where is that?
2: Op de Wandeldijk nummer 20, naast Radio Minerva op Sint-Annekeplage.
1: Wow, can't wait, I'll be there.
2: Wil jij er ook bij zijn? Reserveer dan nu je tickets aan €10 per persoon op 0490 1979 43. Cozy bij Minerva. Op 9 mei om 14 uur.
3: Devin Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of au vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
3: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
4: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als schaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
3: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Verongs is dat, manneke.
5: Probeert men u ook van die dure bundels, verstikkende abonnementen en overbodige pakketten aan te smeren? Daar worden toch niet vrolijk van, maar het kan veel plezanter. Lid worden van Radio Minerva bijvoorbeeld. Vanaf €15 per jaar hoor jij er ook bij. Ga naar onze website en klik op lid worden. Je gegevens invullen en hop, het is in de jacos.
6: Yeah!
5: Lid worden van de grote Radio Minerva familie. Dat mag je zeker niet vergeten. Ga naar www.radiominerva.be en klik maar.
7: Minerva.
0: Goedemorgen Antwerpen.

Eentje uit de tijd dat wij puberden met muziek. Smokey en Living Next Door to Alice en Bobby V wilden er nog een traantje bij storten. Je hoorde ondertussen ook wat er reilt en zeilt hier bij ons op de radio. Vanmiddag, als ik het goed heb, is de bingo. Misschien kan u daar eens naartoe komen. Bolletjes kleuren, zo gaat dat tegenwoordig. Wij, ach nee, wij houden hier van muziek en van programma's maken. Wij geloven tenminste in de muziek.

Einde van dit eerste deel. Donderdagochtend. Goedemorgen Antwerpen. Deze week en de komende weken met Willem. Je weet ondertussen wel waarom. En waar een eerste deel is, uiteraard ook een tweede deel. Aan de andere kant van het gesproken dagblad en de mededelingen. Tot zo dadelijk.

0: going to Jackson. I'm gonna mess around.
1: Radio Minerva, de meest beluisterde lokale radio van Vlaanderen.
2: Johnny, rosin up your bow and play your fiddle hard. Cause hell's broke loose in Georgia.
3: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jong.
4: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
3: Dakwerken van der Linde?
4: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
3: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
4: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
5: Dakwerken van der Linde.
4: Beter goden niet vinden.
5: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
6: 03-366-37-32. Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha,
7: aha, aha. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
6: Radio Minerva, van het Antwerpen.
8: Europa verbiedt AI-apps om valse naaktbeelden te maken. Het gaat om zogenaamde nudify-tools die iemand met AI kunnen uitkleden zonder dat die persoon daar toestemming voor geeft. Het Europees Parlement heeft daar vanochtend een akkoord over bereikt. Europarlementslid Asita Kamko.
9: Het was heel hard nodig omdat heel veel vrouwen doelwit worden van dergelijk misbruik online. Platformen moeten een manier vinden om ervoor te zorgen dat het gewoon niet meer kan. Dus bepaalde lichaamsdelen die gewoon zonder toestemming op sociale media getoond worden, dat zal dus niet meer mogen. En wie dat toelaat of mogelijk maakt, zal natuurlijk gevolgen moeten meemaken.
8: Het verbod gaat vanaf december in. Het aantal enkelbanden is vorig jaar met zo'n 20% gedaald, voor het tweede jaar op rij al. Dat schrijft het Belang van Limburg op basis van nieuwe cijfers. Vorig jaar kregen nog zo'n 7500 gedetineerden een enkelband. Lisbeth Wiseur van het Centrum voor Elektronisch Toezicht.
10: Dat heeft te maken met de invoering van de maatregel om alle straffen tussen 2 en 3 jaar ook effectief te gaan uitvoeren, alle gevangenisstraffen. Waardoor dat de mensen uiteraard die vroeger onder elektronisch toezicht kwamen, nu eerst nog naar de gevangenis moeten, vooraleer dat zij dan in vrijheid kunnen worden gesteld.
8: De afgelopen maanden ging het aantal enkelbanden wel opnieuw omhoog door de invoering van de noodwet om straffen tot 3 jaar met een enkelband uit te laten zitten. Argentinië gaat 2500 testen verdelen voor het Hantavirus, nadat verschillende passagiers op een cruiseschip daardoor ziek werden. Al 3 mensen op die cruise zijn ook al overleden. Mogelijk raakten de eerste mensen besmet tijdens een reis in Argentinië, waar die cruise ook aanmeerde. Virologen bij ons benadrukken wel dat een grote uitbraak heel onwaarschijnlijk is. In de VS heeft een rechter een handgeschreven brief openbaar gemaakt

0: 58 of 59 al gesteld hebben. Enfin, veel van dat jaar heeft hij niet meer meegekregen, hè. Nee, want op 3 februari eindigde het sprookje True Love Ways. Wij willen onze liefde uitdrukken door u alweer deel 2 van dit ochtendprogramma aan te bieden. En ja, ik heb eens gaan kijken. Ik holde alweer belachelijk achter de feiten aan. Engelbert Humperdinck was hier vorig jaar in september. Voor degenen die het gemist hebben, misschien komt hij nog wel eens een keer terug. Wie weet. Bij velen van dat soort artiesten is het vaak de Last Farewell Tour. En dat doen ze dan een keer of 3, 4. Goedemorgen Antwerpen.
1: Radio Minerva. Alle senioren willen...

Ook deze meneer stond ooit voor een allerlaatste concert in Antwerpen en toen vloog hij terug naar zijn thuisbasis in Hendersonville, Tennessee. En daar overleed hij. Ik heb het over Roy Orbison. Nog een keer Lana en Johan Verminne, de wereldburger, wilde een stuk van de wereld zien. Dat willen wij ook graag. De vraag is alleen, waar is de wereld nog de moeite om hem aan te kijken?

was de originele versie van Fever. Daar haalden al die anderen hun mosterd bij Little Willie John. En Dalida met muziek van Rocco Granata. Zo zie je maar, de grote apprecieerde de kleintjes al destijds. Op van die bedriegelijke showwebsites kom je van alles tegen. Onlangs sloeg mijn telefoniste alarm, want ze had een bericht gelezen dat Agnetha van ABBA zou overleden zijn. Niks is minder waar, een hoax zoals dat heet. Trap in dat soort berichten niet en vooral klik niet op die verraderlijke websites.

0: Antwerpen.
1: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou er niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
2: Bingo.
1: In het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
3: Hallo, Bompa. Ik zou u willen uitnodigen om met mij te gaan eten in het restaurant De 17 Gouden Bestekken. De carpaccio van ossehaas met oesterdressing is daar fantastisch.
4: Wel, schattige, dat is hier, Lefana.
5: Maar wat je me nou echt een plezier mee zou doen, hè? Dat is met mij een bakhoring met ajoonsaus te gaan eten in het Minerva Café.
4: Dat is geleden van juist na de oorlog. Toen hadden we niks anders. Je moest eens weten.
3: Wacht, Bompa, dat is afgesproken. Ik reserveer nu nog voor deze vrijdag. Want een bakharing, dat wil ik ook wel eens proeven. En dan kan je me alles over vroeger vertellen.
6: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
7: Hey, cultuur, sport en ontspanningsliefhebber, luister eens even.
8: Okay.
7: Ben jij lid van een vereniging, club of organisatie en je wil dat jullie activiteiten meer in het daglicht komen te staan? Dan kan je altijd rekenen op Radio Minerva. Wij zorgen ervoor dat jouw evenementen meermaals per dag te horen zijn bij een van de meest populaire van Vlaanderen, Radio Minerva. Gewoon een mailtje naar info@radiominerva.be en wij nemen contact met u. Radio Minerva, jouw vereniging, de perfecte match.

0: Queens en Crooners. Sinds 1982. Dit is Radio Minerva.
1: Radio Minerva.
2: Goedemorgen, Antwerpen.

Patricia Lavila, ook al over de liefde. Heeft u een voorkeur of een liefde voor stenen en mineralen, dan moet je komend weekend in de Expo Antwerpen zijn, in zaal 3. Want daar organiseert de Mineralogische Kring Antwerpen een beurs, de 50ste editie alweer. Een internationale beurs, Minerand, voor mineralen dus en edelstenen, fossielen en schelpen. In alle kleuren, vormen en gesteenten. En je moet zeker ook een bezoekje brengen aan de fluo-tent, waar mineralen oplichten onder de kleuren van de regenboog. Heb je zelf ook mineralen of edelstenen en wil je weten wat ze waard zijn, breng ze gerust mee. De inkom bedraagt €5 en meer informatie kan je bekomen op het nummer 04 474 01 16 11, of ga een kijkje nemen op www.minerand.org.

0: zon in je radio.
1: Willem van Waren.
2: Hey Willem, draai eens een plaatje van bij ons.
3: Langzaam tikt de klok, de tijd van...

Een meneer voor wiens muziek ik altijd wel een boon heb gehad. Johnny White. Verloren hart, verloren droom. Maar helaas is Johnny ook al een hele tijd verloren gegaan. Ach, de showbusiness. Ze kan hard zijn. Vraag het maar aan de grote en misschien ook de minder grote in onze eigen showbiz. Deze meneer had zoveel hits en schreef zoveel mooie nummers voor andere collega's. Maar heeft hij daarvoor het eeuwige leven kunnen kopen? Ik dacht het niet. Wel om Jack Jersey.

heerlijk boottochtje op de oceaan. Dat was James Last en zijn orchestra, A Sea Journey. Heeft hij het over de bult terug? Dat zou natuurlijk best wel eens kunnen. Nog snel, Aphrodite's Child.

Einde van deze donderdagse aflevering. Goedemorgen Antwerpen met Willem. En dat zal de komende weken ook nog zo zijn. Ik wens je veel plezier met mijn collega's vandaag bij Radio Minerva. En blijf vooral luisteren naar onze uitzendingen. Tot dan!

0: Waar van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverter op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverter, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè. alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37. Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
1: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
2: Radio Minerva.
3: De hulplijn Abel bereikte vorig jaar een kwart minder jongeren. Het ging in totaal om zo'n 12.000 gesprekken. Dat blijkt uit het jaarverslag. Amper 2 op de 5 oproepen tijdens de openingsuren werd effectief beantwoord. Ilse de Voogd van Awel.
4: Dat heeft ermee te maken dat Awel geen vrijwilligers kon opleiden. En dan hadden we ook minder vrijwilligers om aan de kant van de luistermijn de oproepen te beantwoorden van al die kinderen en die jongeren. Ondertussen heeft er een nieuwe opleiding plaatsgevonden, zijn er ook nieuwe vrijwilligers aan de slag.
3: De meeste gesprekken gingen over mentaal welzijn en de relatie met ouders. Het aantal enkelbanden is vorig jaar met zo'n 20% gedaald, voor het tweede jaar op rij al. Dat schrijft het Belang van Limburg op basis van nieuwe cijfers. Vorig jaar kreeg je nog zo'n 7500 gedetineerden een enkelband. Lisbeth Wiseur van het Centrum voor Elektronisch Toezicht.
5: Dat heeft te maken met de invoering van de maatregel om alle straffen tussen 2 en 3 jaar ook effectief te gaan uitvoeren, alle gevangenisstraffen. Waardoor de mensen uiteraard die vroeger onder elektronisch toezicht kwamen, nu eerst nog naar de gevangenis moeten, vooraleer dat zij dan in vrijheid kunnen worden gesteld.
3: De afgelopen maanden ging het aantal enkelbanden wel opnieuw omhoog. Er is een tweede vliegtuig vertrokken op de Canarische eilanden met een zieke passagier van op het cruiseschip waar het Hantavirus circuleert. Het gaat om een Brit van 56 met symptomen van het virus. Het is de tweede medische evacuatievlucht. Een eerste vlucht met 2 zieke passagiers landde gisteravond in Nederland. Het is bewolkt met in de namiddag enkele lokale buien en maxima tot 16 graden. Morgen brede opklaringen, later wel stapelwolken, maar het blijft droog en zacht bij 18 graden. In het weekend wordt het boven de 20 graden met zaterdag nog veel zon.
6: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
7: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
6: De Bip for Life? Wat is dat?
7: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
6: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
7: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
8: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
9: De Robert? Wie is dat?
8: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
9: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroken?
8: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
9: Zwaasdingen?
8: Nee, dat gaan we naar horlogeke. En dat muntje om dat kettingetje van ons maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
9: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want onkje zei, die had ook nog van alles liegen.
8: Robert... De expert 03 226 93 93.
9: Welk bedrag had hij nog gedacht?
8: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
10: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
11: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliften, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
12: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
13: Merci Immobiep.
14: Aha, aha, aha. Minerva.

Een hele goede morgen, luisteraars van de Radio Minerva. Hier zijn we met de Notenkraker. Dit keer niet met Julien van Noten en de Soir, maar enkel Harry Oop, de vervanging van. En we wensen natuurlijk Julien een hele, hele

Wij vliegen er meteen in met Jim Croce, met zijn enige nummer 1 hit en dat voor zijn overlijden in 1973. Bad, Bad, Leroy Brown. Goedemorgen.

Jim Croce, Bad Bad Leroy Brown. En op de achtergrond van de zangers natuurlijk de Ellie Greenwich. Een dame die meeschreef aan Da Do Run Run, Do A Didi en Danny Kissed Me en zo. Ja, en wist je dat je maar, hè? Richie Valens, come on, let's go.

En Richie Valens zou normaal niet in dat vliegtuig gestapt zijn met Buddy Holly en de Big Bopper. Dat het crashte, want ze waren aan het muntje gooien en hij koos de verkeerde kant en moest mee vandaar. Andere grote hits zijn natuurlijk La Bamba en Donovan Hen. En nu vier Grieken uit Canonsburg, Pennsylvania. Hun grootste hit was I Love You Madly, The Four Coins.

Thumbs Up, de vier heren van de Four Coins, I Love You Madly. En natuurlijk moeten we ook nog even onze collega bedanken, de Willem van Walen, die de afgelopen 2 uur heeft gedaan tussen 8 en 10, en dat te vervangen van ons Katja. Daarvoor nog eens hartelijke dank, en het was weer op en top natuurlijk. Bobby Darin, Things. En Things is een nummer dat we allemaal kennen, misschien beter bekennen bij Minerva, van Dean Martin en Nancy Sinatra uit 1967. Maar Bobby Darin die zong het zelf in 1962 en die schreef het ook zelf. En Robbie Williams, u weet wel, die zong dat ook als duet met Jane Horrocks in 2001. Things.

Ja, babbelen over de dingen die we ooit eens gedaan hebben. Nou ja, dat doet iedereen wel eens achter Bobby Darin. And the Things. Nu de Crystals, maar eigenlijk zijn dit niet de Crystals die je hoort, maar een groepje die is samengesteld in de studio, omdat dat nummer toen werd gezongen door Vicky Carr. He's a Rebel.

Crystals dus en He's a Rebel, maar niet de Crystals, maar Darlene Love, die voor deze opname maar liefst $5,000 kreeg als compensatie voor het gebruik van haar stem. Herman's Hermits, I'm Into Something Good, een nummer van Jerry Goffin en Carole King, je weet wel, uit de Brill Building toen, en ook een echtpaar. En Herman's Hermits kennen we allemaal natuurlijk van een heleboel andere nummers, zoals Mrs. Brown, You've Got a Lovely Daughter, No Milk Today en Silhouettes. Maar wij hebben Into Something Good

Something tells me I'm into something good. En Peter Noon, die toen de liedzanger was, was 15 jaar toen. Jawel, Herman's Hermit. En nu The Shadows met een nummer dat we verleden week hebben laten horen van de Kathy Kirby. En dit keer dan uiteraard het origineel en het instrumentale van The Shadows, Dance On.

voilà, kort en bondig, The Shadows en Dance On. Ook redelijk kort en bondig is het volgende nummer van Barry Gibb. En natuurlijk waren het Barry Morris en Robin Gibb zijn de Bee Gees en Spicks.

0: The Specs en de Specs van de Bee Gees. Natuurlijk.
1: Bingo!
2: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de Bingo Middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
1: Bingo.
2: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo!
3: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of vol vin, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
3: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
4: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker? Juist gelijk als gaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be?
3: Ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Vrongs is dat manneke.
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva triple glas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Drink Minerva triple and support the radio.
7: Hi, I'm Cliff, and I'm a big fan of Cozy.
8: Dat treft, want binnenkort kan je ze weer aan het werk zien. Samen met zanger Ronnie Meijs.
7: Really, when?
8: Op zaterdag 9 mei om 14 uur in de feesttent van Radio Minerva.
7: Fantastic, where is that?
8: Op de Wandeldijk nummer 20, naast Radio Minerva op Sint-Annekeplage.
7: Wow, can't wait, I'll be there.
8: Wil jij er ook bij zijn? Reserveer dan nu je tickets aan €10 per persoon op 0490-1979-43. Cozy bij Minerva op 9 mei om 14 uur.
0: Voilà, dat weten we ook weer allemaal natuurlijk. Nu zaterdag Cliff Richard en de Shadows coverband, oftewel de Cozy Shadow coverband met onze zanger Cliff, dat is Ronnie Nijs, dat is onze collega. En ja, heel evident, wat gaan we laten horen? Cliff Richard, Do You Wanna Dance, is eigenlijk een nummer gezongen in 1958 door Bobby Freeman. Hij was toen 17 jaar. En Cliff Richard and the Shadows, hun versie was eigenlijk het B-kantje van I'm Looking Out of the Window in 1962. De Beach Boys hadden er ook een hitje mee hoor, in 1965. Maar wij hebben het voor Cliff Richard, Do You Wanna Dance?

dat voor die zaterdag hier in de tent, hier bij Radio Minerva op de plaats natuurlijk. De Cozy Shadow Cover Band. En de core business van Minerva was altijd geweest crooners. Wel, even die heerlijke crooners is Des O'Connor. En Barry Mason en Les Reed schreven dit nummer dat hier nog geen uur werd geschreven. Helaas voor Des O'Connor was het geen groot hit, maar toch een mooi nummer, I Pretend.

Ah, die Des O'Connor toch, hey, en I Pretend. De lekkere, leuke muziek vinden we dat wel. En dus straks hadden we het over Peter Noon, die weet wel, die zanger van Herman's Hermits, die was toen 15 jaar. Maar het kan altijd beter. Bijvoorbeeld Helen Shapiro had toen ze 14 jaar was al 3 hits. Met name Don't Treat Me Like a Child, You Don't Know en de deze.

Engeland gaan we naar Australië. Australië is het land ook waar de Seekers vandaan komen. Niet de New Seekers, maar de Seekers. En zij hebben het over I'll Never Find Another You. Grote hits van hen zijn ook onder andere Georgie Girl en The Carnival Is Over. Maar wij opteerden voor het eerste.

steeds herkenbare stem van Judith Durham, The Seekers, I'll Never Find Another You. Ook een herkenbare stem is de Paul Anka en hij had in 1957 over I Love You Baby.

Paul Anka, I Love You Baby, 1957. En dan nu 1959, The Gaylords, met een nummer geschreven door Ronnie Gaylord zelf. En we hebben het met het orkest van Belford C. Hendricks. En de Gaylords waren een Amerikaans trio met hits als Tell Me You're Mine, The Little Shoemaker en From the Vine Came the Grape, Sweeter Than You.

De Gaylord zijn Sweeter Than You. En voor de mensen die graag bingo spelen, wel, elke donderdag hier bij Minerva Radio is het bingo in het Minerva Café. En dat om 2 uur. En dan als het nummertje 69 wordt afgeroepen, dan hoor je heel de zaal zeggen van oh la la la. Wel, ook Frankie Avalon deed dat.

Lala, dus inderdaad Frankie Avalon. En natuurlijk kent iedereen die ook wel van de hits Venus en Why. Hij speelde trouwens ook mee in The Alamo uit 1960, The Alamo naast John Wayne, en deed ook mee in de musical Grease in 1978. Daarentegen Guy Mitchell, zijn memorabele hit was Singing the Blues. Maar dit is Crazy with Love.

0: En Guy Mitchell nam ook verschillende nummers op met ook zoveel artiesten als duetjes natuurlijk. Het was Crazy With Love en Guy Mitchell. Gaan we nu totaal over andere koek hebben met Celia Cruz. La Vida y el Carnaval. Met een nummer gezongen door de Cubaanse zangeres dus uit 1998. En zij was toen 73 jaar. Het nummer werd geschreven door Victor Daniel. En dat nummer won toen ook de prijs voor het tropisch nummer van het jaar tijdens de Premios Lonsuestra van 2003. En de Rolling Stone, het tijdschrift Rolling Stone, plaatste dit nummer op het nummer 439 in zijn lijst van 500 beste nummers aller tijden. En Celia nam in haar leven maar liefst 37 studioalbums op. Celia Cruz, hier is ze. La Vida es un Carnaval. Gaan we klaar?
1: Ja.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduw is hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd wel naar Petersmij begonnen in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rugjes gegouden dan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeubelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is dé specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah, wel, Petersmeubelen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Gek op Motown muziek? Dan moet je hier absoluut bij zijn. The Temptations and the Four Tops. Op donderdag 25 juni komen de Motown-legendes naar de Stadsschouwburg van Antwerpen voor een uniek jubileumconcert. Donderdag 25 juni in Stadsschouwburg Antwerpen. The Temptations and the Four Tops. Bereid je voor op een nostalgische avond vol Motown-klassiekers. Bestel je tickets via gracialive.be. Samen met Radio 2 en Gazet van Antwerpen.
3: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
4: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: In Tongeren in Limburg start het assiseproces voor de moord op Sabine Hoebe. De vrouw van 42 werd 2 jaar geleden thuis neergestoken en gevonden door haar dochter van 13. Haar ex-vriend staat terecht voor moord met voorbedachte raden, zegt journaliste Greet Hendricks.
6: De vrouw leefde al weken in angst voor de man. Hij kon niet verkroppen dat zij een nieuwe vriend had. Bleef haar maar berichten sturen, dook ook op haar werk. Een maand voor haar dood is ze nog een klacht gaan indienen.
5: De jury van 7 vrouwen en 5 mannen doet wellicht over 5 dagen een uitspraak. De hulplijn Abel bereikte vorig jaar een kwart minder jongeren. Het ging in totaal om zo'n 12.000 gesprekken. Dat blijkt uit het jaarverslag. Amper 2 op de 5 oproepen tijdens de openingsuren werd effectief beantwoord. Ilse de Voogd van Abel.
7: Dat heeft ermee te maken dat Abel geen vrijwilligers kan opleiden. En dan hadden we ook minder vrijwilligers om aan de kant van de luisterlijn de oproepen te beantwoorden van al die kinderen en die jongeren. Ondertussen heeft er een nieuwe opleiding plaatsgevonden, zijn er ook nieuwe vrijwilligers aan de slag.
5: De meeste gesprekken gingen over mentaal welzijn en de relatie met ouders. En er is een tweede vliegtuig vertrokken op de Canarische eilanden met een zieke passagier van op het cruiseschip waar het Hantavirus circuleert. Het gaat om een Brit van 56 met symptomen van het virus. Het is de tweede medische evacuatievlucht. Een eerste vlucht met 2 zieke passagiers landde gisteravond in Nederland. Het is bewolkt met in de namiddag enkele lokale buien en maxima tot 16 graden. Morgen brede opklaringen, later wel stapelwolken, maar het blijft droog en zacht bij 18 graden. In het weekend wordt het boven de 20 graden met zaterdag nog veel zon. Zondag kans op buien en lokaal onweer.
8: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
9: Ja,
8: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
9: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
8: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
9: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
8: 0485 54 87 85.
10: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraai. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Oboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaveraai thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
11: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
12: Ik ben een historisch feit, dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
13: Topcomedienne Ann Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
14: En ook altijd herkenbare toestanden als hij beschrijft. Hè.
12: Ze slotten een beest in bed, maar juist.
13: Tournee Jubilee, van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info, annelissen.com.
15: Zorgbedrijf Antwerpen, met Kim van de klantendienst.
16: Hey, dag Kim. Zeg, verhuizen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
15: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
16: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
15: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
16: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
15: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
17: Aha, aha, aha. Minerva.

Zeg een hele goede morgen, luisteraars van Radio Minerva. Hier zijn we met de Notenkraker. Niet vandaag met Julien van Noten en de Soie. De Julien van Noten is 14 dagen in verlof en Harry O neemt 2 uurtjes over. Ik hoop dat u er een klein beetje van kan genieten. Wij beginnen het tweede gedeelte met Edie Gourmet. Blame it on the Bossa Nova.

Eigenlijk werd het nummer eerst aangeboden aan Connie Francis, maar die vond dat nummer echt niet haar ding. Dus P.P. Arnold kreeg er wel de kans en ze had er een grote kans mee natuurlijk. Oké. En nu een grote hit, een grote groep uit de jaren 60, begin jaren 70 zou ik zelf zeggen. Dat zijn de Beach Boys. En Brian Wilson schreef dit nummer samen met Tony Asher. En die eigenlijk schreef, die schreef ook nog andere nummers voor die heel grote LP, de Pet Sounds. Maar eigenlijk was die Tony Asher een reclame jinglemaker. Ja, het kan maar raar lopen. God only knows.

De groep met de broertjes Wilson natuurlijk is Beach Boys en God Only Knows. En nu een nummer uit 1965, geschreven door Jonathan King. En Jonathan King kennen we misschien wel van die grote hit Everyone's Gone to the Moon. En die had hij geschreven toen hij nog op de hogeschool zat. Hij was toen rond de 20 jaar. Diezelfde Jonathan King was trouwens producer van de Hedgehoppers. En die voegde bij hun naam nog eens Anonymous toe, omdat hij niet vond dat hij dat zo klonk. Gewoon Hedgehoppers. Nee, het moest Hedgehoppers Anonymous worden. And it's Good News Week.

En normaal wou ik er een heleboel plezante dingen over zeggen. It's Good News Week en allemaal goede dingen zeggen van die er deze week gaan gebeuren. Maar ach nee, we gaan dat best niet doen natuurlijk. The Hedgehoppers, Anonymous en It's Good News Week. En toen we zo net zeiden over de Beach Boys, een van de grote groepen van de jaren 60. Wel ja, kan het nog groter dan de Beatles?

De Beatles dus, Joe, met zijn vier natuurlijk, All You Need Is Love. En dat begon in de tijd met het nummer dat de Marseillaise en het eindigde met She Loves You, Yeah, Yeah, Yeah. En speel je de Beatles als grote groep van de jaren 60 en dan denk ik dat je ook niet onderuit kunt om de Rolling Stones te laten horen. Niet panikeren, het is geen hartelpaat, nee. Het is een B-kantje van Time Is On My Side, toen nog Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards, Bill Wyman en Charlie Watts en Ian Stewart op piano en orgel zat. Ian Stewart was natuurlijk de oprichter van de Rolling Stones, maar die paste niet in het imago bij de groep, volgens de manager, want die speelde vroeger in een boogie-woogie in jazzbars. Oké. En het nummer dat we gaan laten horen is Congratulations. Dat gaat eigenlijk over iemand die mensen hun hart breekt en er een soort sport van maakt. En ze zingen dan wel, done, you've done it before, congratulations. Dus eigenlijk ironisch bedoeld. Congratulations, Rolling Stones.

Rolling Stones bij Radio Minerva. Congratulations dus wel. Nou, u weet wel wat we bedoelen daarmee. En nu Sammy Davis Jr. Keep Your Eye on the Sparrow, oftewel het Beretta's Team. Dat was de titelsong van de tv-serie Beretta, met toen Robert Blake in de hoofdrol. En niet te vergeten zijn kakatoe, Fred natuurlijk. Oké. Beretta's Team. Sorry mensen, Sammy Davis Jr.

0: Keep Your Eye on the Sparrow en Sammy Davis Jr. met natuurlijk het Beretta's theme.
1: Hi, I'm Cliff and I'm a big fan of Cozy.
2: Dat treft, want binnenkort kan je ze weer aan het werk zien. Samen met zanger Ronnie Nijs.
1: Really, when?
2: Op zaterdag 9 mei om 14 uur in de feesttent van Radio Minerva.
1: Fantastic, where is that?
2: Op de Wandeldijk nummer 20, naast Radio Minerva op Sint-Annekeplage.
1: Wow, can't wait, I'll be there.
2: Wil jij er ook bij zijn? Reserveer dan nu je tickets aan €10 per persoon op 0490 1979 43. Cozy bij Minerva op 9 mei om 14 uur.
3: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw veerpak en spaart de codes. Waar vindt Minerva Café? Waar verwacht de naam? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Drink Minerva Triple and support the radio.
5: Bingo!
6: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur middag start dan de bingo middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
4: Bingo.
6: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
7: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
8: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
7: Moos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
8: Ja, ik zijn Claire.
7: Ah, maar dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
9: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
0: Zo, en dan nu tijd voor een groepje die met z'n vier waren en er zijn er 2 bijgekomen. Wel, hoe noem je dan de naam van je groep? Wel, Unit 4 plus 2. Oké, hun enige grote hit was deze, Concrete and Clay, in 1965. Het werd geschreven door de mensen zelf van de band, Tommy Mueller en Brian Parker.

0: Zoals we zeiden, Unit 4 Plus 2 en Concrete and Clay. Nu die Encores met Chiribiribin. Dat is een groep van de jaren 50 en gesamengesteld door Randy Van Horen in der tijd. Nadien gingen ze uit elkaar en toen vormden ze de groep The Hi-Lows. Die kennen we allemaal natuurlijk weer eens. En Chiribiribin is een nummer van Alberto Pestalozza in 1898 met tekst van Carlo Trigochet. En dat werd ook het favoriete nummer van Harry James, die er ook zijn thema van maakte. De Engelse tekst is van Harry James en Jack Lawrence. Maar we gaan ook nog een ander nummer laten horen, dat ook op basis is van Chiribiribin, dat dan van Steve Alaimo, Gotta Have Love. Maar eerst The Encores.
1: Hachiribiribiri, that's what we say to girls.

op deze Steven Lymo en hij had het over God A Little Love. En natuurlijk was dat ook de Cherry Berbin dat we zo net hadden laten horen van The Encores. Eddie Cochran met The Crickets. Jawel, The Crickets van Buddy Holly. En 1, 2, 3, 3 Steps to Heaven, geschreven door Eddie Cochran zelf en zijn broer Bob. 1, 2, 3 Steps to Heaven.

Velen hadden me wel herkend natuurlijk. Het is de Freddie Quinn en de Green Green Grass of Home. N'avoue jamais. Een nummer uit het Songfestival uit 1965 voor Frankrijk. Dat doorging in Napels, omdat Italië daarvoor had gewonnen met Gignola Cinquetti met Nono Letta. En toen won Frans Gall voor Luxemburg met Poupée de Cirque, Poupée de Sang. Guy Mardel werd derde na Kathy Kirby, die we er straks al vernoemd hebben, met I Belong voor Groot-Brittannië. En Guy Mardel werd geboren in het toenmalige Frans Algerije. Guy Mardel, n'avoue jamais.

0: Guy Merdel, en hij had het over La Vous Jamais. Nu hebben we iets Duits gehad, we hebben iets Frans gehad, en nu iets Nederlands. Wel ja, het is wel gezegd van een nummer van La Montagne van Jean Ferrat, maar de Nederlandse tekst is geschreven door Friso Wiekersma. Oh, en dat was toen de partner van Wim Sonneveld. Het dorp.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

Het dorp dus en Wim Sonneveld. Oh ja, het tuinpad van mijn vader wijst op het pad naar het huidige huis van Friso Wiegersma en heeft sinds 2008 ook de officiële naam gekregen, het tuinpad van mijn vader. Een wistje datje. En nu iets totaal anders.

Zo, heb je dat herkend? Ik denk het wel, hè. Of misschien niet natuurlijk. Het was een compositie van Emmanuel Chabrier en dat heet Espagne uit 1883. En dat nummer komt overeen met Hot Diggity van Perry Como, dat dan weer toegeschreven werd door Al Hoffman en Dick Manning. Perry Como gaan we aan het woord laten en dat is onze uitsmijter voor vandaag. Hier bij het programma natuurlijk weer is de Notenkraker. En Perry Como met de Ray Charles Singers en Mitchell Ayers en zijn orkest uit 1956. Dus gebaseerd op het klassieke nummer, hè? Jawel, je hebt het gehoord. Hot Diggity, Perry Como.

zoals we het hadden gezegd, deze Perry Como. En die had het inderdaad over Hot Diggity. En je hoorde met de Ray Charles Singers en het orkest van Michelle Ayers uit 1956. Wel ja, dat was het weer eens voor vandaag. Tussen 10 en 12 met onze notenkraker in plaats van onze Julien van Noten. Die is er volgende week ook niet. Die is er wel binnen 3 weken terug. Maar volgende week zijn we hier dan, ben ik hier dan ook weer terug. Samen met de Swa, die dan ook de telefoon zal aannemen. De 2 uur, dus tussen 10 en 12 volgende week met zijn notenkraker, want het is eigenlijk ook de Swa zijn programma. En hij gaat ook een klein beetje meedoen met muziek toe te brengen. Plezant, hè? Jawel. Ik zou zeggen tot zometeen daarna 12 met het programma Anchors Away. Tot zo.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meninfo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg, Jos, ik heb er al misère met mijn dak, jongen.
2: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter goden niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477-05-1837.
4: Radio Minerva.
5: Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
4: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: In Tongeren in Limburg is het assiseproces gestart voor de moord op Sabine Hoebe. De vrouw van 42 werd 2 jaar geleden thuis neergestoken door haar ex, nadat bekend raakte dat ze een nieuwe vriend had. De man staat terecht voor moord met voorbedachte raden. Je hoort zijn advocaat Johan Plateau.
7: Hij heeft gedurende het onderzoek gezegd, toen ik bij haar in de woning kwam, had ik absoluut niet de bedoeling of het idee. Het ergste is, als je dergelijke feiten pleegt, dan gaat men zoeken en zoeken. Eigenlijk niet om de waarheid te vinden, maar om te bewijzen dat je niet deugt. Maar wij gaan dan proberen aantonen dat die vergelijking absoluut geen steek houdt.
6: De jury van 7 vrouwen en 5 mannen doet wellicht over 5 dagen een uitspraak. Het epilepsiemedicijn Lyrica wordt steeds vaker verkocht als drugs. Volgens de federale politie komen er steeds meer meldingen binnen. Dat schrijft het Nieuwsblad. Eerder deze week werden in Antwerpen meer dan 2600 pilletjes in beslag genomen. 3 dealers zijn opgepakt. Lyrica werkt rustgevend en spierverslappend, zegt toxicoloog Jan Tietgat.
8: En er zijn uiteraard ook bijwerkingen. Die bijwerkingen kunnen mild zijn, hoofdpijn, duizeligheid, moe. Maar natuurlijk, als je dat in overdosis neemt, ga je een sterke onderdrukking krijgen van je gedrag. Zeker ook dus in combinatie met alcohol, wat ook veel voorvalt. En dan kan je dus een ademhalingsonderdrukking krijgen, in een coma terechtkomen en zelfs overlijden.
6: De brandweer maakt zich zorgen over collega's die bijklussen, bijvoorbeeld via flexijobs. Al maar meer brandweermensen zijn daardoor niet bereikbaar in nood. En dat heeft alles met hun statuten te maken, zeggen de steden en gemeenten. Wim Dries.
9: Vandaag stellen we eigenlijk vast dat het soms interessanter is voor een beroepsbrandweerman om vrijwilliger te zijn in een ander korps dan bijkomende uren te presteren in het eigen korps. Maar we zien bijvoorbeeld ook dat vrijwilligers fiscaal een veel slechter statuut hebben dan bijvoorbeeld de flexijob in de privé. En daardoor gaan mensen liever een flexijob doen.
6: Ze vragen dan ook dat de overheid de brandweerstatuten aanpast en de verloning voor beroeps- en vrijwillige brandweermannen gelijk trekt. Ook morgen wordt diesel weer wat goedkoper, net zoals vandaag. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de overheidsdienst Economie. Voor een liter diesel betaal je morgen maximaal nog €2,13. Een daling van ruim 9 cent. Benzine blijft voorlopig even duur. De maximumprijs steeg dinsdag nog naar maximaal €1,99. Het hoogste peil in jaren. In Nederland is een stewardess van KLM in het ziekenhuis opgenomen omdat ze mogelijk besmet is met het Hantavirus. Ze kwam in Johannesburg in Zuid-Afrika in contact met de Nederlandse vrouw van 69 die een dag later overleed aan het virus. De stewardess zou milde klachten hebben en ligt in isolatie in het ziekenhuis in Amsterdam waar ze nu wordt getest. Deze namiddag wisselend bewolkt bij 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later stapelwolken met kans op een bui en 18 graden. Zaterdag zonnig en zacht met maxima tot 22 graden. Zondag onstabiel met kans op buien.
10: Ik ben over een historisch feit. Dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
11: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
12: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
10: Ze sloten een beest in bed, maar Jasper.
11: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info annelissen.com.
13: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
14: Zeg Kim, ik wil nog eens een stapje in de wereld gaan zetten. Maar ik wil ook mijn broek niet scheuren. Verstodden? Zeg je er aan een tip?
13: Zeker. Zondag 10 mei is het gratis openingsfeest op onze nieuwe Sint-Andries-site in het centrum van de stad.
14: Oh, dat klinkt goed.
13: Met een marktje, een reuzentaart, optredens van Steven de Lely en Jelle Kleimans.
14: Hola, ik spring de wereld in.
13: Zonder je broek te scheuren. Zorgbedrijf Antwerpen. Je kan ons bijna alles vragen. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be.
15: En deze medaillonneke, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut.
16: Allemaal?
15: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zien, hij is mijn vinger. Dat past niet meer, hè? En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
17: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
16: Wat zei het hem?
15: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
18: Zeg, Josfien, zijn dat aknieën die zo kroken en piepen?
19: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
18: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
19: Wie is dat? Ook een kinesist?
18: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
20: Je kan Oraliften bereiken op 03-218-4573. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
21: Aha, aha, aha. Minerva.

voilà, hier zijn we dan weer met de Anchors Away. En van harte welkom natuurlijk hier bij Radio Minerva. Dit gedeelte gaan we beginnen met de Little Green Bag van de George Baker Selection. Het komt uit Reservoir Dogs. Jawel, eigenlijk zouden we het nummer Little Green Bag noemen, maar dat werd de slanglaam voor de Amerikaanse dollar, dus dat mocht natuurlijk niet. Oké, tussendoor.

Inderdaad, George Baker Selection, Little Green Bag uit Reservoir Dogs. De film van Quentin Tarantino. En nu eigenlijk onze core business, wel jawel, musicals. En Johnny One Note is een song uit de musical Babes in Arms van Richard Rodgers en Lawrence Hart uit 1937. En Judy Garland zong dat ook nog eens in de biografische film over deze twee heren, Words and Music, in 1948. Johnny One Note, Anita O'Day.

Day, Johnny One Note uit The Babes in Arms. Matt Monroe, The Garden of Eden. Dat kennen we dan misschien wel iets beter van Frankie Vaughan. Zijn versie uit 1957. Dat werd trouwens zijn eerste nummer 1 hier in de UK. Matt Monroe, The Garden of Eden.

The Garden of Eden, ons gebracht door Matt Monroe. En nu Vic Damone met Little Girl. En Little Girl heeft zo'n klein beetje het geluid van onze eerste voorzitter, dat was Jos Boekhoff. En die hoorde dat heel graag, maar dan wel van Frankie Lyman uit 1957. Frankie Lyman komt straks nog eventjes aan de beurt. Maar hier eerst Rocco Farinola met Willie May in de band uit 1962. Vic Damone, Little Girl.

De Vic Damone en Little Girl met Bill May en de band. En nu Guy Mitchell. We hebben hem straks al even laten horen in de notenkraker tussen 10 en 12. En dit keer had ik had ook gezegd dat hij veel duetten had gemaakt. Wel, een duet gaan we laten horen met Mindy Carson. En met Mitch Miller en zijn orkest. En Guy Mitchell had nogal veel hits, zoals The Roving Guy, She Wears Red Feathers, My Heart Cries For You, en ze kunnen nog even doorgaan. Mindy had maar één bescheiden hitje, Candy and Cake uit 1952. Trouwens, van dezelfde schrijver van het nummer dat we nu gaan laten horen, dat is Bob Merrill. Tell us where the good times are.

voilà, Mindy Carson en Guy Mitchell en Tell Us Where the Good Times Are. En nu dan Joe, Gene, Vic en Ed Ames, oftewel de Ames Brothers, hadden in de tijd een hit met Tammy uit de film Tammy and the Bachelor met Debbie Reynolds van dat jaar 1957. We gaan de B-kant laten horen. Ja, zo zijn we dan weer natuurlijk. De Ames Brothers, Rockin' Shoes.

Dat waren ze alle vier, Joe Jean, Vic and Ed Ames, oftewel de Ames Brothers, met Joe Reisman en de band, dit keer The Rocking Shoes. En nu weer eens Mitchell Ivers en de band uit 1958 met de Ray Charles Singers en Mr. C. Mr. C, u weet wel, Perry Como, en die verkocht in ter tijd zwaar 100 miljoen platen. En in 1958 kwam hij zelfs op audiëntie bij paus Pius XII. Jawel, Perry Como, Moon Talk.

0: Mr. C, en hij had het over Moontalk.
1: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan al een bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of vol vent, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
1: Voilà, nou hoor ik ook spreken, ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
2: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als schaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Vrongs is dat manneke.
3: Bingo!
4: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
3: Bingo.
4: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
1: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Al wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar vindt Minerva Café? Waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: Hi, I'm Cliff and I'm a big fan of Cozy.
7: Dat treft, want binnenkort kan je ze weer aan het werk zien. Samen met zanger Ronnie Meijs.
6: Really, when?
7: Op zaterdag 9 mei om 14 uur in de feesttent van Radio Minerva.
6: Fantastic, where is that?
7: Op de Wandeldijk nummer 20, naast Radio Minerva op Sint-Annekeplage.
6: Wow, can't wait, I'll be there.
7: Wil jij er ook bij zijn? Reserveer dan nu je tickets aan €10 per persoon op 0490-1979-43. Cozy bij Minerva op 9 mei om 14 uur.
0: Gaan we nu even naar de musical Stop the World, I Want a Get Off. En dat was met muziek van Leslie Bricusse en Anthony Newley. Die schreef de tekst dan weer eens. En die laatste speelde ook in de originele West End voorstellingen. Het gaat over een circusartiest, Little Chap. En telkens er iets niet goed gaat, zegt hij, Stop the World, I Want a Get Off. Maar ja, een heleboel relaas, dit en dat, zus en zo. Wij gaan de muziek laten horen. Gonna Build a Mountain, Billy Daniels.

So This Stop the World, I Wanna Get Off, heeft eigenlijk een klein beetje een dramatisch einde. Maar je moet hem eerst bekijken. Billy Daniels, Gonna Build a Mountain dus wel. Annie Cordy, la lekker, die heeft ook een tunnel naar zich vernoemd hier in Brussel. En C'est beau de faire un show, een nummer van Irving Berlin, geschreven voor de musical Annie, Get Your Gun.

0: Andy Corsi en zij had het over C'est beau de faire un show. En nu een nummer gecomponeerd door Eduardo Di Capua, die ook O Sol Mio schreef. Jawel, uit 1959 onze opname van de Gaylords. Mama, Marie.
1: Hey! Who's that? Mama.

That live LP, One Voice. Papa, Can You Hear Me? En Barbara Streisand uit Jentel. En nu gaan we naar 1964. De eerste nummer 1 hit van Diana Ross en The Supremes heette Where Did Our Love Go? Geschreven door het trio Holland, Dozier en Holland natuurlijk. Wij gaan een andere versie laten horen. Donnie Albert, Where Did Our Love Go?

Donnie Alberts interpretatie van Where Did Our Love Go? Gaan we nu even naar Notre-Dame de Paris. Weet wel, de musical is gebaseerd op Victor Hugo's gelijknamige roman uit 1831, waarin Esmeralda verliefd wordt op Phoebus. Maar hij is verloofd met Fleur de Lys, een hartelijke socialité die jaloers is op Esmeralda's mooiheid. De muziek is van Ricardo Cofiante en de tekst van Luc Plamondon. De musical ging in 1998 in Parijs in première en je hoort Patrick Fiori, Déchiré.

Patrick Fiorilis met zijn déchiré uit Notre Dame de Paris. Luis Oliveira en his bando Da Lua Boys met Chihuahua. En een nummer dat hij ook zelf gecomponeerd heeft en uitgebracht in 1956. In 2003 had ook DJ Bobo daar een grote hit gehad. Maar dat gaan we u natuurlijk heel even niet laten horen. Wel het origineel. Goed, hè?

Ja, ik zou zeggen dat was onze Spaanse noot. Dat heel even tussen 12 en 2. Want er straks tussen 10 en 12 hadden we ook dat ene nummer La Vida en un Carnaval laten horen. Dat net voor het tijd zijn van 11 uur. En dit was dan voor het tijd zijn van 1 uur. Maar we gaan er nog een schepje bovenop doen. Jawel. Met een nummer uit Dance With Me. Dat is een Amerikaanse romantische dansdramafilm uit 98. En met in de hoofdrollen Vanessa Williams en de Puerto Ricaanse zanger Cheyenne. En we gaan Elvis Crespo op u loslaten. Elvis Crespo, die werd inderdaad genaamd naar Elvis Presley. Dat is een Amerikaanse merenguezanger. En hij heeft ook meerdere prijzen gewonnen. Waaronder een Grammy en een Latin Grammy Award voor zijn merengue muziek. Hij zou het dan weer eens moeten trekken tot de tijd zijn toe van 1 uur hier bij Radio Minerva. Of tot de 13 uur zoals u wil. En dat met het heel verbekende nummer Suavemente. Zij het wel in een aparte versie.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donker, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd wanneer Peters mij begon in schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gekouwd aan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want dat Peters mij wel niet goed, hè? Kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Peters mij wel, hè? Over de markt is goed, hè? Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Peters meubelen in Schoten.
2: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze riemen hebben ze door hoek.
3: Gek op Motown-muziek? Dan moet je hier absoluut bij zijn. The Temptations and the Four Tops. Op donderdag 25 juni komen de Motown-legendes naar de Stadsschouwburg van Antwerpen voor een uniek jubileumconcert. Donderdag 25 juni in Stadsschouwburg Antwerpen. The Temptations and the Four Tops. Bereid je voor op een nostalgische avond vol Motown-klassiekers. Bestel je tickets via gracialive.be. Samen met Radio 2 en Gazet van Antwerpen.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
6: De overheidsdienst Economie kreeg vorig jaar bijna 39.000 klachten over onder meer fraude en oplichting. Dat is een stijging van 17% tegenover het jaar ervoor. Er zijn ook opvallend meer meldingen van abonnementsvalkuilen. Dat aantal steeg met maar liefst 500%, zegt Etienne Mignolet van de FOD Economie.
7: De meest opvallende stijging was de abonnementsvallen. Dus consumenten worden hierbij misleid door websites die een eenmalige dienst beloven, zoals het downloaden van een aanleiding. Maar in werkelijkheid sluiten zij onbewust een maandelijks abonnement af.
6: Ook productveiligheid blijft een aandachtspunt. Het aantal klachten over onveilige producten of diensten steeg vorig jaar met 22% tegenover het jaar ervoor. De Nederlandse rapper Ali B. moet 3 jaar naar de gevangenis. Hij krijgt in beroep een hogere straf voor 2 verkrachtingen. In eerste aanleg kreeg hij 2 jaar cel. Volgens de rechter speelt het mee dat Ali B. zelf altijd alles ontkend heeft. Hij was ook niet aanwezig bij de uitspraak. Voor 2 andere aanrandingen is Ali B. wel vrijgesproken.
8: Gezien de ernst van de feiten is het Hof van oordeel dat alleen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op zijn plaats is. Het Hof kijkt echter ook naar de specifieke mate van dwang. Gelet op alle genoemde factoren acht het Hof een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaar passend en geboden.
6: De advocaat van Ali B. laat intussen weten dat hij in cassatieberoep gaat. In het Verenigd Koninkrijk trekken inwoners vandaag naar de stembus. Schotland en Wales kiezen hun nationale parlementen. En in Engeland zijn er lokale verkiezingen. De regerende partij Labour van premier Starmer staat er slecht voor, vertelt journalist Jelle Frenke.
9: Nochtans haalde hij 2 jaar geleden voor zijn partij een bijna historische verkiezingsoverwinning. Maar hij kan zijn beloofde change niet waarmaken. De economie groeit daar nog altijd niet voldoende. Kan ook de gezondheidszorg niet op orde stemmen. En dan is er ook nog die ambassadeur Peter Mandelson die moest opstappen omwille van te nauwe banden bij Jeffrey Epstein.
6: In Nederland is een stewardess van KLM in het ziekenhuis opgenomen omdat ze mogelijk besmet is met het Hantavirus. Ze kwam in Johannesburg in Zuid-Afrika in contact met een Nederlandse vrouw van 69 die een dag later overleed aan het virus. De stewardess zou milde klachten hebben en ligt in isolatie in het ziekenhuis in Amsterdam waar ze nu wordt getest. Ex-voetballer Sven Kums wordt talentmanager bij AA Gent. Dat zegt de ploeg zelf op haar website. Kums stopte vorig jaar bij Gent als prof. Hij was er kapitein, won de beker met Gent en hij won ook de gouden schoen. En nu gaat hij daar dus aan de slag bij de jeugdwerking. Deze namiddag wisselend bewolkt bij 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later stapelwolken met kans op een bui en 18 graden. Zaterdag zonnig en zacht met maxima tot 22 graden. Zondag onstabiel met kans op buien.
10: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
11: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
10: De Bip for Life? Wat is dat?
11: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
10: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
11: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
12: Mijn ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienhouderij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienhouwer thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
13: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
14: Schatke, wanneer god het dat licht in de badkamer is repareren,
15: zeg.
14: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
15: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
14: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
15: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
14: 0485 54 87 85.
16: Met ImmoBip ben je zo binnen als een huis.
17: Merci, ImmoBip.
18: Aha, aha, aha. Minerva.

En zo gaan we van start met het tweede gedeelte van The Anchors Away, hier bij Radio Minerva tussen 12 en 2. Dat beginnen we met een dame, Vicky Young, uit 1953 met Dave Cavanaugh en de band. En zij heeft het over Pink Shampoo. Ook bekend van haar was Tweedledee uit 1955. En toen ze 4 jaar was, speelde ukulele, banjo en drums.

ik hoop dat die pink shampoo dan ook wel niet afgaat natuurlijk. Ja, dit was Vicky Young en pink shampoo. Bette Midler, en dan gaan we naar een film die eigenlijk niet bestond. Dat was The Max and the Girl of Keystone Girl. Een hele mond vol natuurlijk. Maar het liedje werd dan weggedaan en terug opgepikt in de film Here Comes the Broom. Toen met Bing Crosby en Jane Wyman. En dan won dan meteen ook de Academy Award for the Best Original Song. De Oscar dus wel. Oké, in The Cool, Cool, Cool of the Evening. Bette Midler.

In de cool, cool, cool of the evening. En Bette Midler uit Here Comes the Groom. En nu Frank Sinatra en Paula Kelly. Met een nummer dat heet Sunshine Cake. Komt uit de film Riding High. Geschreven door Johnny Burke en Jimmy Van Heusen, deze songs. Toen met Bing Crosby. En het speciale aan deze film was dat men de songs opnam terwijl men aan het filmen was. Dus niet nagesynchroniseerd zoals gebruikelijk. En de film ging over racepaarden, liefdes, gearrangeerde huwelijken en een paard dat aan het winnen is en net voor de finish in elkaar zakt. Riding High, oftewel de Sunshine Cake, Sinatra, Paula Kelly.

Als we dat zouden kunnen doen, dan doen we dat natuurlijk wel. Frank Sinatra, Paula Kelly, Let's Make a Sunshine Cake uit Riding High. Goody, goody.

Lady dan nu. Het is eigenlijk een nummer uit 1936, gecomponeerd door Marty Melnick en Johnny Mercer. En Frankie Lymon en de Teenagers, die we er straks al even aanhaalden, die zongen dit in 1957. Eigenlijk, er staat bij Frankie Lymon en de Teenagers, maar eigenlijk was dit ook een solo-opname van hem. Goody, goody.

Zo, goody goody, Frankie Lyman. Sommigen zijn teenagers, oké. Okay. Een nummer geschreven door Don Ray en Gene DePaul over een zwaargebouwde man van 1,5 meter lang, dus niet groot, en 1,5 meter breed. De persoon waarover dit lied gaat was Jimmy Rushing, toen de soloist van Count Basie en de band uit 1935 tot 1948. Wel. Jimmy Rushing gaan we nu aan het woord laten zelf. En het nummer heet Mr. 5 by 5.

Het is niet iedereen gegeven om een nummer te zingen dat over jezelf gaat, natuurlijk. Hè. Maar deze Jimmy Rushing, toen Little Jimmy Rushing, deed dat dus wel. Annetta Funicello en de Vonair Singers. En Annetta Funicello was een jonge dame, een hele jonge dame, die toen zong bij het Disney Choir. Weet wel, van Walt Disney. Uit haar LP The Story of My Teens uit 1961, een nummer geschreven door de Sherman broertjes, de huiscomponisten van Disney in der tijd, en The Strumming Song.

Ja, ja, Jim Reeves, voor je tour spreken, dat mag niet, nee. Maar kom, oké, Bimbo dus uit 1953. Dus nu, die Annette Funicello, zoals beloofd.

Zo, het is toch gelukt, hè? Annette Funicello in de Von Air Sisters en de Strumming Song. En dan nu een nummer uit de musical State Fair. It's a Grand Night for Singing. Het komt uit 1962 met Richard Rodgers en Oscar Hammerstein als schrijvers. Trouwens, het eerste musical die direct naar de film is gegaan en niet op Broadway is geweest. Deze State Fair. Over familie die naar de kermis gaat en de ouders winnen, een ereprijs winnen en de jeugd gaat voor de liefde. De musical State Fair kwam eigenlijk uit 1945. En dat natuurlijk met toen Gene Crane, Diana Andrews en Dick Hames, Vivian Blaine. En State Fair werd dan weer opnieuw gemaakt in 1962 met Pat Boone en Ann Margaret in de hoofdrollen. Die gaan we laten horen. Oké. Okay. It's a grand night for singing.

0: and Margaret, Pat Boone, Bobby Darin, Anita Gordon, and it's a grand night for singing. Dat allemaal uit de State Fair.
1: Hi, I'm Cliff, and I'm a big fan of Cozy.
2: Dat treft, want binnenkort kan je ze weer aan het werk zien. Samen met zanger Ronnie Meijs.
1: Really, when?
2: Op zaterdag 9 mei om 14 uur in de feesttent van Radio Minerva.
1: Fantastic, where is that?
2: Op de Wandeldijk nummer 20, naast Radio Minerva op Sint-Annekeplage.
1: Wow, can't wait, I'll be there.
2: Wil jij er ook bij zijn? Reserveer dan nu je tickets aan €10 per persoon op 0490 1979 43. Cozy bij Minerva op 9 mei om 14 uur.
3: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een volkpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 volkpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw veerpak en spaart de codes. Waar vindt Minerva Café? Waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Drink Minerva Triple and support the radio.
5: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur middag start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
4: Bingo.
5: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
6: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
7: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
6: Moos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
7: Ja, ik zijn Claire.
6: Ah, amai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
8: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
0: Tijd voor Jack Jones nu. Jack Jones, de zoon van Alan Jones, die we kennen van The Donkey Serenade uit de musical The Firefly uit 1937. En die speelde ook mee in de musical The Boys from Syracuse uit 1940. Maar Jack Jones' grootste hit was indertijd Love Boat. Wij daarentegen spelen deze I'm Indestructible.

Doug Jones and Oh, I'm So Indestructible. Okay. Marion Posta, Karen Gluck, Claire Guillot en het ensemble. En dan krijgen we uit de musical Mamma Mia en Français. Komt uiteraard uit Mamma Mia, de musical. En dat allemaal met hun Franse supertrooper.

voilà, en français. Al deze mensen voor Super Trooper uit natuurlijk de musical Mamma Mia van de heren van ABBA en Tim Rice, mogen we niet vergeten. Charlotte Greenwood is een dame die we kennen van onder andere in de musical Oklahoma, waar ze Auntie Em in speelde. En dit keer komt ze uit de musical Out of This World, die gaat over goden en stervelingen. Die ging in 1950 voor in première op Broadway. Daaruit hebben we dit nummer gehaald. Oh ja. Cole Porter was de man die het samenschreef, natuurlijk, die schreef de tekst en de muziek. En Charlotte Greenwood, Nobody's Chasing Me.

Een dame die heel veel gezichten kon trekken, deze Charlotte Greenwood. And Nobody Is Chasing Me, met een heleboel voorbeelden van wie dat daarachter wie zit. Je weet wel zo, hè? Grappig. Inderdaad. Al Martino, This Is My Song, komt uit de Charlie Chaplin film The Countess from Hong Kong uit 1967. En Charlie Chaplin schreef dat nummer ook zelf. Maar Charlie Chaplin wou eigenlijk Al Jolson voor dit nummer laten zingen in de film, maar hij wist niet dat hij ondertussen was overleden. Ondertussen was hij al 17 jaar dood, natuurlijk. Oké, Al Martino's versie komt ook uit 1967. Goed zo. This Is My Song.

This is my song, this is Al Martino. Mel Torme, Hooray for Love. Komt uit de musical, film, musical Kasbah. En uit 1948, met in de hoofdrollen Yvonne de Carlo, Tony Martin, Peter Lorre. Het is een muzikale remake van Algiers uit 1938. En dat was dan weer een remake van de Franse film Pepe Le Moko. Die kennen we ook wel. Het nummer werd geschreven door Harold Arlen en Walter Scharf. Hooray for love.

Zo, meld voor mij. Hooray voor Love uit Casbah. Nu totaal anders. He Will Break Your Heart. En dat is een nummer geschreven door Curtis Mayfield en Jerry Butler. En in 1975 brachten Tony Orlando en Dawn dat nummer ook uit onder de titel Hey, Don't Love You Like I Love You. En Jerry Butler, die we gaan laten horen, kwam uit de groep The Impressions in der tijd. He Will Break Your Heart.

Zo, Daddy Jerry Butler, he will break your heart. We gaan er nog eentje tussendoor duwen, dat wordt onze Elvis. Van in Acapulco.

This is no time for siesta, this is time for fun in Acapulco. En Elvis Presley was meteen onze uitsmijter. Wij gaan er vandoor, luisteraars. Volgende week zijn we weer terug tussen 12 en 2 met natuurlijk The Anchors Away. En ook tussen 10 en 12 met De Notenkraker ter vervanging van Julien van Noten. We zijn de volgende week met dan de 150ste uitzending. Dat wordt een specialeke. Dat ga je wel horen volgende week. En zometeen hebben we weer 2 uur memories met onze Maria. Ze is hier dan toch geraakt eindelijk. Hè, na al dat palaver natuurlijk met zonder tram te kunnen gaan. U weet wel. Veel plezier daarmee, luisteraars. Ik zou zeggen tot volgende week. En veel plezier met onze Maria. Memories.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor mening voor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be. alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
3: De overheidsdienst Economie kreeg vorig jaar bijna 39.000 klachten over onder meer fraude en oplichting. Dat is een stijging van 17% tegenover het jaar ervoor. Er zijn ook opvallend meer meldingen van abonnementsvalkuilen. Dat aantal steeg met maar liefst 500%, zegt Etienne Mignolet van de FOD Economie.
4: De meest opvallende stijging was de abonnementsvallen. Dus consumenten worden hierbij misleid door websites die een eenmalige dienst beloven, zoals het downloaden van een handleiding. Maar in werkelijkheid sluiten zij onbewust een maandelijks abonnement af.
3: De Nederlandse rapper Ali B. gaat in cassatieberoep tegen zijn veroordeling voor 2 verkrachtingen. Hij kreeg 3 jaar cel in beroep, 1 jaar meer dan in eerste aanleg. Maar daar legt hij zich niet bij neer, zegt zijn advocaat.
5: Pijnlijk verrast, maar strijdbaar. Hij wil in cassatie, hij wil bij de Hoge Raad aanvechten wat het Hof vandaag heeft besloten. Hij is met name heel erg teleurgesteld door het feit dat hij voor 2 verkrachtingen is veroordeeld. Hij heeft altijd gezegd, ik ben onschuldig, ik heb dat niet gedaan.
3: In de tussentijd moet Ali B. sowieso niet naar de gevangenis. In Gent is een arbeider om het leven gekomen nadat een muur instortte. Het gaat om een Bulgaarse man van 50 die bezig was met afbraakwerken toen de muur plotseling omviel en op hem terecht kwam. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De politie gaat nu na of alle veiligheidsvoorschriften gevolgd zijn. Deze namiddag wisselend bewolkt bij 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later stapelwolken met kans op een bui en 18 graden. Zaterdag zonnig en zacht met maxima tot 22 graden. En zondag onstabiel met kans op buien.
6: Ik ben een historisch feit. Dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
7: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
8: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
6: Ze slotten een beest in bed, maar juist.
7: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info annelissen.com.
9: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
10: Hey, dag Kim. Zeg, verhuizen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
9: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
10: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
9: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
10: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
9: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
11: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
12: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 4573. Dat is 03 218 4573. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
13: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maar nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
14: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
13: En wat kost deze schatting?
14: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Adam?
15: Aha, aha, aha. Minerva.
16: Memories. De mooiste herinneringen aan vroeger. Opgehaald.

Goedemiddag allemaal. 14 uur gepasseerd, dat is weer de hoogste tijd voor Memories. En ik kan alvast genieten van Des O'Connor en Moonlight Swim. En de volgende op de lijst is Jo Stafford.

The sun is always shining somewhere. En dat was de stem van Ken Dodd. En niet alleen Okra, ook het Koninklijk Trefpunt Ekeren Donk Breschaat bestaat dit jaar 70 jaar en dat moet gevierd worden. Op zaterdag 9 mei in het DC De Nobele Donk is er de Okra-dag van toen en nu. Heel de dag zijn er binnen- en buitenactiviteiten. Er is een optreden van de line dancers in het koor Noblis. En heel de dag dranken en lekkere apjes aan democratische prijzen. Van 12 tot 16 uur zendt Radio Minerva live uit met muziek, verzoekjes en een babbel over Okra, vroeger en nu. Om 20 uur is er een optreden van Jean Bosco, Safari, met liedjes van toen en nu. En plaatsen kan je reserveren op het nummer 0476 290 915.

U luisterde achtereenvolgens naar Carmen McRae en Love the Life I Live. En One Morning in May werd bezongen door Don Estelle. De Concertband Antwerpen die geeft een concert met als titel Chanson Harmonique. Het wordt een sfeervol programma waarin de rijke klanken van het harmonica, het harmonieorkest samensmelten met mooie muziekwerken en chansons. Het concert gaat door op zondag 10 mei om 15 uur in de Blikfabriek Krugerstraat 232 in Hoboken en kaarten kunnen besteld worden via het nummer 0475-74-2574 of via mail naar kaarten@concertbandenantwerpen.be. En meer info's te verkrijgen via de site www.concertbandantwerpen.be. En de volgende op de lijst, die kan u een zondag beluisteren bij onze CIS van 12 tot 14 uur.

Een Leaderless Talk en het was er eentje van Bandit en die komt dus in het programma Zonnig Meneer Vaf volgende zondag bij Sis van der Bist van 14 tot 16 uur.

0: Leven Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol vent, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
0: Voilà, nou hoor ik ook spreken, zeg. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
1: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als gij, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Vrongs is dat manneke.
2: Bingo!
3: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
2: Bingo.
3: In het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
0: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Kijk, juist goed nieuws. Als je nou een Delijs 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pak en spaart de codes. Waar van het Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Drink Minerva Triple and support the radio.
5: Hi, I'm Cliff and I'm a big fan of Cozy.
6: Dat treft, want binnenkort kan je ze weer aan het werk zien. Samen met zanger Ronnie Meijs.
5: Really, when?
6: Op zaterdag 9 mei om 14 uur in de feesttent van Radio Minerva.
5: Fantastic, where is that?
6: Op de Wandeldijk nummer 20, naast Radio Minerva op Sint-Annekeplage.
5: Wow, can't wait, I'll be there.
6: Wil jij er ook bij zijn? Reserveer dan nu je tickets aan €10 per persoon op 0490-1979-43. Cozy bij Minerva op 9 mei om 14 uur.

0: The sun always shines when you're young. En dat was de stem van Val Doeniken. De Mineralogische Kring Antwerpen organiseert op zaterdag 9 en zondag 10 mei van 10 tot 18 uur de 50ste jubileumeditie van de internationale beurs Minerant voor mineralen, edelstenen, fossielen en schelpen. De beurs gaat door in zaal 3 van Antwerpen Expo in Antwerpen. Je ontdekt er wat een pracht er in de aardkorst te vinden is. Mineralen in alle kleuren en vormen en schitterende edelstenen. U moet zeker ook de fluo-tent bezoeken waar de mineralen op richten. Onder alle kleuren van de regenboog. Breng ook je mineraal of edelsteen mee en verneem er alles over aan de determinatiestand. De inkom bedraagt 5 euro. Meer info kan telefonisch via het nummer 0474-01-1611 of via de website www.minerant.org.
1: Memories, de mooiste herinneringen aan vroeger, opgehaald door

There she goes, Sandler en Young, de ene Sandler, een Belg, een Vlaming dus, en Young, een Amerikaan.

The Heart Has Won The Game. En daarvoor had ik Cherryvale nog eens van onder het stof gehaald.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die en heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoe ik.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
4: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: In Ardooien in West-Vlaanderen staan al zeker 3 huizen onder water na een lek in een waterbassin bij een groentebedrijf. 70 miljoen liter water stroomde naar de omliggende velden en straten. Politie en brandweer zijn massaal ter plaatse om het water in te dijken. Hoe het lek kon ontstaan is nog onduidelijk. In Brussel wordt betoogd tegen de besparingsplannen in het hoger onderwijs. Heel wat studenten gaan niet akkoord met de aangekondigde maatregelen van onderwijsminister Demir. Je hoort Chiara Pell, voorzitter van de studentenraad van de UA.
7: Namelijk het eerste decreet gaat over de studiebeurzen, waarbij dat dus mogelijk 20.000 studenten hun studiebeurs zouden kunnen verliezen. En daarnaast ook tegen het decreet van studievoorgangsmaatregelen. Iedereen moet de kans krijgen om te kunnen studeren. En met deze maatregelen vervalt die kans gewoon voor heel veel mensen. Voor mensen.
6: De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio heeft een gesprek gehad met paus Leo XIV. Het duurde zo'n 3 kwartier. Bedoeling is om de relatie tussen de Amerikaanse regering en de paus te verbeteren. Amerikaans president Trump noemde de paus zwak en zei dat hij zich niet mag uitspreken tegen de oorlog. Rubio zit morgen ook nog samen met de Italiaanse premier Meloni. Ook naar haar had Trump uitgehaald. Deze namiddag wisselend bewolkt bij 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later stapelwolken met kans op een bui en 18 graden. Zaterdag zonnig en zacht met maxima tot 22 graden. Zondag onstabiel met kans op buien.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Ah, wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
10: Schatke, wanneer god het dat licht in de badkamer is repareren, zeg.
11: Ja,
10: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
11: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
10: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
11: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
10: 0485 54 87 85.
12: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaveraar thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
13: Met Immobiep. Ben je zo binnen als een huis.
14: Merci, Mobiep.
15: Aha, aha, aha. Minerva.
16: Memories. De mooiste herinneringen aan vroeger. Opgehaald.
14: gehaald door Mark.

Unchanged Melody. In een versie van Diana Ross en de Supremes, het tweede gedeelte in van het programma Memories.

simply the best Lee Towers. En normaal is dat Tina Turner, wel, die komt er nu aan.

A dream is a wish your heart makes. En dat was een van die mooie nummers van Johnny Mathis. In augustus zenden we weer de Radio Top 1000 uit. Een hele week lang hoor je dan de favorieten gekozen door onze luisteraars. Ook jij kan je stem laten gelden. Vanaf nu kan je alvast stemmen op jouw muzikale helden via onze website. Je mag zoveel keer stemmen als je wil, maar je kan maar één keer op hetzelfde liedje stemmen.

0: Hi, I'm Cliff and I'm a big fan of Cozy.
1: Dat treft, want binnenkort kan je ze weer aan het werk zien. Samen met zanger Ronnie Nijs.
0: Really, when?
1: Op zaterdag 9 mei om 14 uur in de feesttent van Radio Minerva.
0: Fantastic, where is that?
1: Op de Wandeldijk nummer 20, naast Radio Minerva op Sint-Annekeplage.
0: Wow, can't wait, I'll be there.
1: Wil jij er ook bij zijn? Reserveer dan nu je tickets aan €10 per persoon op 0490 1979 43. Cozy bij Minerva op 9 mei om 14 uur.
2: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw veerpak en spaart de codes. Waar vindt Minerva Café? Waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Drink Minerva Triple and support the radio. Bingo!
4: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur 's middag start dan de bingo middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
3: Bingo.
4: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
5: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
6: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
5: Moos, schat, ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten in het Minerva Café.
6: Ja, ik zijn Claire.
5: Ah, amai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
7: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

a ferry boat. En Memory zit er weer op voor vandaag. U krijgt nog groetjes en tot een volgende keer. Dag. Started to pound like the sound of the engine below. Below, below. I fell in love on a ferry boat.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtes zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meer info naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtes.be.
1: Gek op Motown-muziek? Dan moet je hier absoluut bij zijn. The Temptations en The Four Tops. Op donderdag 25 juni komen de Motown-legendes naar de Stadsschouwburg van Antwerpen voor een uniek jubileumconcert. Donderdag 25 juni in Stadsschouwburg Antwerpen. The Temptations en The Four Tops. Bereid je voor op een nostalgische avond vol Motown-klassiekers. Bestel je tickets via gracialive.be. Samen met Radio 2 en Gazet van Antwerpen.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
3: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: De hulpdiensten kunnen het grote waterlek in het West-Vlaamse Ardooien niet dichten. Dat bevestigt de burgemeester. 70 miljoen liter water stroomt er weg nadat een waterreservoir bij een diepvriesbedrijf is gebarsten. De brandweer laat het water nu gecontroleerd wegvloeien. Het gaat om proper water dat boeren in de regio nog kunnen gebruiken. Er zijn wel al 3 huizen ondergelopen en verschillende straten staan blank. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio en paus Leo XIV hebben een constructief gesprek gehad. Dat zegt een bron binnen de Amerikaanse regering. Rubio is in het Vaticaan om de banden met de paus te verbeteren. Amerikaans president Trump had hem zwak genoemd en zei ook dat hij zich niet had mogen uitspreken over de oorlog tegen Iran. Rubio zit morgen ook nog samen met de Italiaanse premier Meloni. Trump had ook naar haar uitgehaald. En de spitstroken op de Vlaamse snelwegen gaan langer open vanaf volgende maandag. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Die spitstroken gaan open bij druk verkeer, maar de openingsuren waren niet meer voldoende, zegt Peter Bruinings van het Verkeerscentrum.
5: De grootste veranderingen zijn er op de spitsstrook op de E313 tussen Antwerpen-Oost en Ranst, de oudste spitsstrook van het land trouwens. Die kan je voortaan de hele dag doorgebruiken op werkdagen van 6:30 ochtends tot 8:00 s'avonds. En dat is echt helemaal nieuw, we zetten ze voortaan ook open op zaterdag de hele dag door.
4: Deze namiddag wisselend bewolkt bij 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later stapelwolken met kans op een bui en 18 graden. Zaterdag zonnig en zacht met maxima tot 22 graden. Zondag onstabiel met kans op buien.
6: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
7: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
6: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
7: Wie is dat? Ook een kinesist?
6: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
8: Je kan Ora Liften bereiken op 03-218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
9: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
10: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
11: Zie je, Robert, ik heb vanochtend maandag nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liggen.
10: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
12: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
11: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza. En ga me misschien mee, als je braaf bent. Dat is toch een filodia van mazen, hè?
4: Robert, de expert. Nul draaien. 226, draaien 90, draaien 90. Edem?
13: Aha, Minerva.

0: Bol van Krijn.
1: Nog eens.
2: Bol van Krijn.
1: Op de radio. En dat is zo gelukkig gevoel.
3: Nee, maar dat is toch fantastisch.
1: Hey, woehoe.
4: Zag je voor het eerst in het echi?
5: Ja.
4: En ik dacht...
6: Ja, is het goed?
7: Zeg eens, daar wordt aan de deur geklopt.
3: Wie zou dat zijn?
0: Bol van Krijn.
8: Kom jong, het is Wagenberg. Koffieklets is gedaan.
0: Bol van Krijn op donderdag. Wat fijn dat u luistert. Een hele fijne donderdagmiddag. Dank aan de souvenirs van de voorbije 2 uur. Een dikke, dikke zoen. En tot volgende week. En ik had het gezegd vorige week, luisteraars. Begin mei, dan liggen alle vogels een ei. Wel, wij hebben ons ei gelegd. En de vogel van dienst in dit geval was Gerrie van de Putten. Er is wel wat duw- en trekwerk aan te pas gekomen. Maar uiteindelijk heeft hij weer een aantal toffe platen voor jullie weten te verzamelen in de komende 2 uur Pol van Krijn op donderdag.

2015 kwam zijn album Evenwicht uit en daarop stond deze van Marco Borsato, Hoeveel ik van je hou. Onze romantische plaat van deze week.

Radio Minerva, Senior Radio. En dat betekent dat heel wat mensen zitten te luisteren die met pensioen zijn. Ik heb eens even uitgerekend. Nog een zevental weken, heren en dames. En het is weer 2 maanden schoolvakantie. En dat betekent dat de dienstroosters weer naarstig ingevuld worden. Want dat vele ouders voor hun kleinkinderen weer beroep gaan doen op jullie. Misschien dan nu een muziekje om wat vitaminen op te doen.

We zitten in de maand mei en ik weet, bij velen begint het dan te kribbelen om bloemetjes te zetten in de hof en dergelijke. Maar vrienden, denk eraan, we zitten nog met de ijsheilige van 11 tot 14 mei. En dat betekent oppassen geblazen nog altijd voor vorst in de grond.

0: Ladies and gentlemen, are you ready?
1: 1, 2, 3.
2: Retry.
0: De Bee Gees hoor ik velen onder jullie denken. 1968, Words. Dat is juist, maar eigenlijk ook maar gedeeltelijk. De drie broers schreven het nummer samen, maar het is een van de weinige opnames waar je enkel één broer aan het woord hoort. En dat is Barry Gibb, die de leading vocal en backing vocals volledig voor zijn rekening neemt. In datzelfde jaar brengt ook Sandy Shaw een versie uit. Dat is de tweede in onze driedraai. En de derde is van 2 jaar later, 1970, Engelbert Humperdinck.
3: De driedraai voor deze week.

Marv Johnson, come on and stop. Ik kreeg daarnet een mailtje van Céline Maarschalk uit Duffel. En die schrijft: Paul, voor de eenjarige planten geldt dat wat jij zegt in verband met de ijsheilige, maar de winterharde planten, die mogen gerust iets vroeger de grond in. Voilà, je ziet het, hè. De groene vingers, onze luisteraars, ze hebben die. Wegdromen in de muzikale lente van Radio Mimi.

Ik zei het daarnet, een mailtje van Céline. Als jij iets wil laten weten via mail, stuur die dan naar paulvankrijn@radiominerva.be. paulvankrijn@radiominerva.be.

Mei maand, lente maand, dat hebben we hier en daar al wel goed gemerkt. Denk ik ook aan de lengte van onze dagen. Want als je het goed nagaat, een beetje meer licht, dat kan toch wonderen doen. Vandaag gaat de zon dan weer pas onder rond 9:15.

De Gerrit die heeft vandaag niet alleen gezorgd voor de platen, maar die heeft ook een doos met koekjes bij zich. Dat gaat dadelijk smaken. Het zijn lekkere koekjes. Ik mag geen reclame maken. Ik noem het altijd de lakkere koekjes. Dan weet je wel hoe laat het is. Wij draaien door, vrienden, nog tot 6 uur. Paul van Krijn, op donderdag.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goeie herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door hoe ik.
1: Zeg maar één.
2: Wat is er, Jos?
1: Je is niet meer te donzen, hè. Mijn rugdeus hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind. Zalig.
2: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
1: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
2: En waar is dat?
1: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
2: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha,
4: aha. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
3: Radio Minerva van het Antwerpen.
5: Er zijn nu al 5 bevestigde besmettingen met het Hantavirus na de uitbraak op een cruiseschip. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat onder meer om 1 van de 3 geëvacueerde passagiers die gisteren in Nederland is aangekomen. Mogelijk volgen er nog besmettingen, want het kan tot 6 weken duren voor er symptomen zijn. De WHO benadrukt ook dat er weinig gevaar is voor de algemene bevolking. We hoeven dus niet te vrezen voor een pandemie zoals met het coronavirus. De UGent eist dat het pro-Palestijns protest stilgelegd wordt. Een 100-tal actievoerders bezetten al zo'n 2 weken de faculteit bio-ingenieurswetenschappen, maar de universiteit vraagt de studenten om te vertrekken. Volgens de UGent is er geen constructief gesprek meer mogelijk. Je hoort een van de organisatoren.
6: Ze hebben dus gevraagd om morgen vroeg om 10:00 de campus te verlaten. En anders dan volgt de juridische weg en zal de UGent ons op een andere manier proberen buiten te zetten. Hoe wij daarop gaan reageren is voorlopig nog onduidelijk. Daar wordt volle bak over vergaderd momenteel.
5: De actievoerders willen dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. In Tongeren in Limburg zit de eerste dag van het assiseproces over de moord op Sabine Hoebe erop. De vrouw van 42 werd 2 jaar geleden thuis neergestoken door haar ex-vriend. Haar dochter van 13 vond haar. Het meisje is ook zelf aanwezig op het proces. Journaliste Greet Hendricks.
7: Ze stond er eigenlijk echt op om hier haar versie van de feiten nog te geven. En heeft dat dus ook gevraagd om te doen, omdat dat het enige was wat ze nog voor haar mama kan doen, zegt ze. Maar de verdediging zei ook, ja, dan zouden we haar in principe aan een kruisverhoor kunnen onderwerpen. En ja, aangezien ze nog maar 15 jaar is op dit moment, ja, geen enkele partij zag dat zitten.
5: De rechter wees het verzoek uiteindelijk ook af, ook omdat het te laat werd ingediend. Over 5 dagen is er wellicht een uitspraak. En de uitvaart van tv-presentator en radiomaker Hans Otte vindt volgende maandag plaats in de Sint-Rombouts-kathedraal in Mechelen, waar hij ook woonde. Dat laat zijn familie weten. In zijn hotel in Antwerpen is er ook een rouwregister geopend. Hans Otte overleed eergisteren in het ziekenhuis nadat een buurman hem bewusteloos vond in zijn garage. Hij werd 55. Deze namiddag wisselend bewolkt bij 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later stapelwolken met kans op een bui en 18 graden. Zaterdag is het zonnig en zacht met maxima tot 22 graden. Zondag is het onstabiel met kans op buien.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
10: Ik ben een historisch feit. Dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
11: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
12: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
10: Ze slotten een beest in bed. Maar Jasper.
11: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info. Anne Nelissen.
13: Zo. Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
14: Zeg Kim, ik wil nog eens een stapje in de wereld gaan zetten. Maar ik wil ook mijn broek niet scheuren. Verstotte? Zeg je, er gaan een tip?
13: Zeker. Zondag 10 mei is het gratis openingsfeest op onze nieuwe Sint-Andries-site in het centrum van de stad.
14: Oh, dat klinkt goed.
13: Met een marktje, een reuzentaart, optredens van Steven de Lely en Jelle Kleimans.
14: Hola, ik spring de wereld in.
13: Zonder je broek te scheuren. Zorgbedrijf Antwerpen. Je kan ons bijna alles vragen. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be.
15: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
1: Ja,
15: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen gebeuren.
1: Ja, maar mijn rug. En ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
15: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
1: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
15: 0485-54-87-85.
16: Met Immobiep. Ben je zo binnen als een huis.
17: Merci, Immobiep.
18: Aha, aha, aha. Minerva.
19: Now listen, all you birds. I'm the eagle. When I say hark.

0: van Krijn op donderdag.
1: Klein beetje opletten wat je zegt.
2: Klinkt het niet, dan botsen.
3: Paul van Krijn.
4: Mooie keuze.
5: Oh, ja. Wow. Damn.
6: Donderdagmiddag.
7: En alleszins heel blij dat ik hier zit.
0: Welkom bij de Natuuromroep Minerva. We zijn het programma gestart met een liedje genaamd De Sialia, de Buizerd en de Wieler.

0: story, it's mine.
1: Ja, stel je voor, de natuuromroep Minerva. Het is na 5 uur, welkom vrienden bij Radio Minerva. Daarnet zijn we gestart met Bobby Day en de Bluebird, de Buzzard en de Oriole. En daarna Brooke Benton met My True Confession. En we gaan swingend door, zoals we gewoon zijn, in dit programma.

0: De debuutplaat.
1: Oké.
0: De debuutplaat.
2: Amai.
0: De allereerste plaat van een artiest. Elke donderdag hoort u de debuutplaat.
3: Oh.
0: We draaien hun eerste plaatje tot het gaat.
4: Tot het gaat.

0: Philip Walak Blondheim III zegt dat je iets, mij ook niet, tot ik het ging opzoeken. En dan heb ik het natuurlijk over Scott McKenzie, de man die een gigantische hit had met die plaat San Francisco in de jaren 60. En dit was zijn debuutplaat, Look in Your Eyes.
1: Let's go!

One Summer Night. De lente is in het land en als het mooi weer is en je hebt de zin om langs te komen, uiteraard vinden heel graag, dat kan hier aan het Radio Minerva Café. Hapje, drankje, alles voorradig. En wil je binnenspringen in de studio's van Radio Minerva, dan kan.

visite in de studio, dat is natuurlijk altijd plezant. En dan vragen mensen soms, Paul, wie is die kerel daar onder die no platen die daar zit te rommelen? Dat is natuurlijk onze muzieksamensteller Gerry van de Putten die dat schitterend doet. En dat zotken achter de micro, dat ben ik.

0: De tijdscapsule.
1: Tijdscapsule.
2: Ondanks de schommelende prijzen van diesel en benzine flitsen wij toch maar door de tijd richting 7 mei 1954. Marc de Bel, Belgisch schrijver, wordt geboren. Op 7 en 8 mei 1983 dan weer geeft Joe Jackson 2 concerten in het Horderen Pavilion in het Australische Sydney. Op 7 mei 1983 wordt de a cappella versie van zijn hit Is She Really Going Out With Him opgenomen. Yuri Tielemans die wordt dan weer geboren in 1997. En na een kort ziekbed overlijdt John Woodhouse in 2001 in het Belgische Turnhout. In de jaren 50 en 60 is hij veel op de radio te horen in diverse orkesten. En vandaag op Radio Minerva met zijn hit uit 1967, Melodia.

klonk toch wel bijzonder, hè? Deze melodia van John Woodhouse. En dat kwam omdat de man het geheel inspeelde op wat hij noemde een magic accordeon. Dat was een soort magisch accordeon, soort elektronisch accordeon dat het geluid van een elektrisch orgel voortbracht.

0: Een meezingertje van Imka Marina. Am Abend kommen die träumen. Ja, en die nemen je mee up, up and away naar Dromenland. En dat doen we in dit geval samen met Engelbert Humperdinck.
1: Would

de Jovan gaat stevig te keer in deze That's Amore. En voor de koffietasjes uit de kast rollen gaan wij even een momentje van rust inlassen.

Mooi, mooi. Michael Bublé en Kenny Rowland. How Deep Is Your Love? Een nummer van de Bee Gees. Een bijzondere plaat is wel de volgende, want Johnny Burnett dankt daar zijn schoonouders omdat die zijn echtgenote op de wereld hebben gezet.

En volgens Ricky Nelson zou ik nu met een paraplu en met een regens in het Shell moeten gooien. Gaan we niet doen, we gaan gewoon afscheid nemen. Tot volgende week voor een nieuwe Paul van Krijn op donderdag om 4 uur. Tot dan.

0: van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiekrestauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
2: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
4: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
5: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
4: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Er zijn nu al 5 bevestigde besmettingen met het Hantavirus na de uitbraak op een cruiseschip, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat onder meer om een van de 3 geëvacueerde passagiers die gisteren in Nederland is aangekomen. Mogelijk volgen er nog besmettingen, want het kan tot 6 weken duren voor er symptomen zijn. De WHO benadrukt ook dat er weinig gevaar is voor de algemene bevolking. We hoeven dus niet te vrezen voor een pandemie zoals met het coronavirus. Op de eerste procesdag rond de dood van Sabine Houben blijft haar ex-vriend volhouden dat hij haar niet wilde doden. Hij stak de vrouw van 42 2 jaar geleden neer. Het was haar dochter die haar terugvond. Ze was toen 13 en was nu zelf aanwezig op het proces. Journaliste Greet Hendricks.
7: Ze stond er eigenlijk echt op om hier haar versie van de feiten nog te geven. En heeft dat dus ook gevraagd om te doen, omdat dat het enige was wat ze nog voor haar mama kan doen, zegt ze. Maar de verdediging zei ook, ja, dan zouden we haar in principe aan een kruisverhoor kunnen onderwerpen. En ja, aangezien ze nog maar 15 jaar is op dit moment, ja, geen enkele partij zag dat zitten.
6: De rechter wees het verzoek uiteindelijk af, ook omdat het te laat werd ingediend. Over 5 dagen is er wellicht een uitspraak. De UGent eist dat het pro-Palestijns protest stilgelegd wordt. Een 100-tal actievoerders bezetten al zo'n 2 weken een gebouw van de UGent. De universiteit vraagt de studenten om te vertrekken, omdat er geen constructief gesprek meer mogelijk is. Je hoort een van de organisatoren.
8: Ze hebben dus gevraagd om morgen vroeg om 10 uur de campus te verlaten. En anders dan volgt de juridische weg en zal de UGent ons op een andere manier proberen buiten te zetten.
6: De actievoerders noemen het uitzettingsbevel hypocriet en blijven eisen dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. De uitvaart van tv-presentator en radiomaker Hans Otte vindt volgende maandag plaats in de Sint-Rombouts-kathedraal in Mechelen, waar hij woonde. Dat laat zijn familie weten. In zijn hotel in Antwerpen is ook een rouwregister geopend. Hans Otte overleed eergisteren in het ziekenhuis nadat een buurman hem bewusteloos vond in zijn garage. Hij werd 55. En geen tweede zege voor Lotte Kopecky in de ronde van Spanje voor vrouwen. Ze was nogthans wel op weg naar de overwinning, maar aan de finish liet ze de zege aan haar Nederlandse ploeggenote Misha Bredewold. Kopecky werd dus tweede, de Italiaanse Letizia Paternoster eindigde als derde. Kopecky blijft wel aan de leiding in het klassement. Vanavond en vannacht klaart het op bij minima rond 9 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna wisselend bewolkt en hier en daar kans op een bui bij zo'n 18 graden. Zaterdag zonnig en warmer tot 22 graden. Zondag meer wolken en kans op buien en onweer.
9: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaveraar thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
10: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Nobroken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Nobroken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
11: Aha, aha, aha. Minerva.

0: gek op Motown-muziek, dan moet je hier absoluut bij zijn. The Temptations and the Four Tops. Op donderdag 25 juni komen de Motown-legendes naar de Stadsschouwburg van Antwerpen voor een uniek jubileumconcert. Donderdag 25 juni in Stadsschouwburg Antwerpen. The Temptations and the Four Tops. Bereid je voor op een nostalgische avond vol Motown-klassiekers. Bestel je tickets via gracialive.be. Samen met Radio 2 en Gazet van Antwerpen.
1: Zeg maar één.
2: Wat is er, Jos?
1: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugdoos hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeubelen gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden ondersteund, zalig.
2: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
1: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeubelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
2: En waar is dat?
1: Ah wel, Petersmeubelen, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
2: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het Veurwaard naar sloeven. De Katjou plakt aan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling. Leren broeksriemen hebben ze nog een keer.
4: Radio Minerva.
5: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
4: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: De Risk Management Group, die zich buigt over mogelijke risico's op onze volksgezondheid, bespreekt op dit moment wat er moet gebeuren met de twee Belgische passagiers van het Hanta Cruise Schip. Of ze thuis of in het ziekenhuis in quarantaine moeten bijvoorbeeld. Het schip komt dit weekend aan in Tenerife. Van daaruit keren alle 150 passagiers terug naar hun thuisland. Andere landen hebben al maatregelen voorbereid. De Britse passagiers bijvoorbeeld moeten 45 dagen in isolatie. De Wereldgezondheidsorganisatie benadrukt wel dat we ons geen zorgen hoeven maken over een nieuwe pandemie. De oorzaak van het grote waterlek in het West-Vlaamse Ardooien is nog altijd niet duidelijk. Het lek ontstond nadat het waterreservoir van een diepvriesbedrijf is gebarsten. 70 miljoen liter water stroomt daar nu gecontroleerd weg. Er is wel veel schade. Je hoort de burgemeester Veronique Buik.
7: We proberen de woningen en de buurt te vrijwaren door zandzakken aan te leveren en ook door die woningen leeg te pompen. Er zijn een viertal woningen getroffen en dat zal daar ook toe beperkt worden. Maar natuurlijk, dat water loopt overal rond.
6: Voor de getroffen gezinnen wordt opvang voorzien. De chauffeur die 3 jaar geleden 7 mensen doodreed in Strepie tijdens een carnavalviering reed niet alleen veel te hard, hij remde ook veel te weinig. Dat heeft de verkeersdeskundige verklaard op het assiseproces in Bergen. Als hij harder had geremd, waren er minder doden gevallen, klinkt het. De bestuurder staat terecht voor 7 keer doodslag, zijn passagier voor schuldig verzuim. En de spitsstroken op de Vlaamse snelwegen worden langer geopend vanaf volgende maandag. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. De spitsstroken gaan open bij druk verkeer, maar de openingsuren waren niet meer voldoende, zegt Peter Bruinings van het Verkeerscentrum.
8: De grootste veranderingen zijn er op de spitsstrook op de E313 tussen Antwerpen-Oost en Ranst, de oudste spitsstrook van het land trouwens. Die kan je voortaan de hele dag doorgebruiken op werkdagen van 6:30 ochtends tot 8:00 s'avonds. En dat is echt helemaal nieuw, we zetten ze voortaan ook open op zaterdag de hele dag door.
6: Geen tweede zege voor Lotte Kopecky in de Ronde van Spanje voor vrouwen. Ze was nochtans wel op weg naar de overwinning, maar aan de finish liet ze de zege aan haar Nederlandse ploeggenote Misha Bredewold. Kopecky werd dus tweede, de Italiaanse Letizia Paternoster eindigde als derde. Kopecky blijft wel aan de leiding in het klassement. Vanavond en vannacht klaart het op bij minima rond 9 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna wisselend bewolkt en hier en daar kans op een bui bij zo'n 18 graden. Zaterdag zonnig en warmer tot 22 graden. Zondag meer wolken en kans op buien en onweer.

Trouw, Connie en Danny Fabri. We luisteren naar de onvergetelijke stem van Frank Sinatra. Love Looks So Well On You is wellicht iets minder bekend, maar het is ook een prachtig nummer uit zijn repertoire.

Frank Sinatra, Love Looks So Well On You. We gaan naar Spanje met Julio Iglesias. Het volgende nummer verscheen in 1975 en weerspiegelt zijn romantische stijl.

Julio Iglesias dus. Een instrumentale klassieker nu, Lisboa Antigua van Ray Cunniff. Dit nummer roept beelden op van het oude Lissabon en werd bijzonder populair in de jaren 50, dankzij onder andere de versie van Nelson Riddle. Maar laten we nu even genieten van die van Ray Cunniff en The Singers, of course.

Blueberry Hill is een liedje dat in 1940 werd uitgebracht en voor het eerst werd opgenomen door Sammy Kay. Het nummer is vooral bekend geworden door de versie van Fats Domino in 1956. Zijn pianospel en warme stem maken deze versie legendarisch.

Perry Hill, Fats Domino. We blijven in romantische sfeer met Roy Black. Hij leefde tussen 1943 en 1991 en was een van de populairste Duitse schlagerzangers. Zijn echte naam was echter Gerard Hullerich. Zijn artiestennaam had hij te danken, onder andere, aan het feit dat zijn idool de Amerikaanse zanger Roy Orbison was. Bella Marie is zo'n typisch schlagernummer.

Jean-Marie Ryblack. In the Summer Night is een single van Teachin. Deze vijfde single is afkomstig van hun album Roll Along. Dat In the Summer Night dezelfde klanken heeft als de George Baker Selection is niet zo vreemd. Eddie Owens produceerde ook die muziekgroep. Teachin met In the Summer Night.

in the summer night and teaching. En daar is Dean Martin. Out of My Mind past perfect bij zijn ontspannen jazzy stijl. Dean Martin wist als geen ander muziek moeiteloos en stijlvol te brengen.

de onvergetelijke stem van Dean Martin. Swing van de bovenste plank nu met Max Greger. In the Mood is een beroemde big band klassieker. We kennen uiteraard de versie van Glenn Miller, maar Max Greger gaf er zijn eigen draai aan.

In the Mood en Max Greger. Il est déjà trop tard is een nummer van de Italiaans-Belgische zanger Frédéric François, uitgebracht in 1974. Dit nummer maakt deel uit van zijn klassieke repertoire uit de jaren 70, een periode die voor de artiest gekenmerkt werd door talrijke romantische hits. Il est déjà trop tard dus, Frédéric François.

C'est déjà trop tard, Frédéric François. Een zachte en dromerige klank nu met Petula Clark. My Friend the Sea toont haar veelzijdigheid als zangeres. Met dit liedje gaan we terug naar het jaar 1961.

My Friend the Sea, Petula Clark. All of You is een elegante interpretatie van een Cole Porter klassieker. Dit nummer werd door veel artiesten gecoverd. Denk maar aan Sammy Davis Jr., Fred Astaire, Vic Damone. En wat dachten jullie van deze versie ons gebracht door Mel Tormé?

En we sluiten af met Frank Purcell. Mademoiselle de Paris is een sfeervol instrumentaal nummertje dat de charme van de Franse hoofdstad perfect weergeeft. Ziezo, beste luisteraars, die twee uurtjes in jullie gezelschap zijn weer heel snel voorbijgevlogen. Ik wens jullie nog veel luistergenot toe met de collega's. En wat mij betreft heel graag tot een volgende keer. Zelfde uur, zelfde tijd, zelfde zender. Uw vertrouwde Radio Minerva. Nog het allerbeste toegewenst. De groetjes van Fabrice. En heel graag tot dan. Dag.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het pro-Palestijns protest aan de UGent breidt uit. De studenten bezetten nu ook een tweede gebouw. Opvallend, want eerder vandaag vroeg de UGent de actievoerders om de gebouwen te verlaten, omdat het protest niet meer veilig verloopt. Volgens de UNIF is er sprake van onder meer vandalisme, inbraak en diefstal. De actievoerders krijgen tot morgen vroeg om hun protest stil te leggen, anders dreigt de UGent met juridische stappen. De actievoerders eisen dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen stopzet. In Den Haag in Nederland was er een ontploffing bij het hoofdkantoor van de linkse liberale partij D66, de partij van premier Rob Jetten. Er werd een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen gegooid. Er vielen geen gewonden. De politie heeft al een verdachte opgepakt. In september vorig jaar hebben relschoppers ook al ruiten van dat kantoor vernield bij een anti-immigratieprotest. Er is ook gevoetbald. Aston Villa en het Duitse Freiburg spelen de finale van de Europa League. Aston Villa klopte Nottingham Forest met 4-0. Het moest na de heenwedstrijden een 1-0 achterstand goedmaken. En dat is dus goed gelukt. Freiburg won van het Portugese Braga met 3-1 nadat ze in de heenwedstrijd gelijk speelden. En het Spaanse Rayo Vallecano speelt de finale van de Conference League tegen Crystal Palace. Rayo klopte Strasbourg Alsace met 0-1. Crystal Palace won van Shakhtar Donetsk met 2-1. Vannacht klaart het op bij minima rond 9 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna wisselend bewolkt en hier en daar kans op een bui bij zo'n 18 graden. Zaterdag zonniger en warmer tot 22 graden. Zondag meer wolken en kans op buien en onweer.

0: Het is nu 1 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het pro-Palestijns protest aan de UGent breidt uit. De studenten bezetten nu ook een tweede gebouw. Opvallend, want eerder vandaag vroeg de UGent de actievoerders om de gebouwen te verlaten, omdat het protest niet meer veilig verloopt. Volgens de UNIF is er sprake van onder meer vandalisme, inbraak en diefstal. De actievoerders krijgen tot morgen vroeg om hun protest stil te leggen, anders dreigt de UGent met juridische stappen. De actievoerders eisen dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen stopzet. In Den Haag in Nederland was er een ontploffing bij het hoofdkantoor van de linksliberale partij D66, de partij van premier Rob Jetten. Er werd een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen gegooid. Er vielen geen gewonden. De politie heeft al een verdachte opgepakt. In september vorig jaar hebben relschoppers ook al ruiten van dat kantoor vernield bij een anti-immigratieprotest. Er is ook gevoetbald. Aston Villa en het Duitse Freiburg spelen de finale van de Europa League. Aston Villa klopte Nottingham Forest met 4-0. Het moest na de heenwedstrijden een 1-0 achterstand goedmaken. En dat is dus goed gelukt. Freiburg won van het Portugese Braga met 3-1 nadat ze in de heenwedstrijd gelijk speelden. En het Spaanse Rayo Vallecano speelt de finale van de Conference League tegen Crystal Palace. Rayo klopte Strasbourg Alsace met 0-1. Crystal Palace won van Shakhtar Donetsk met 2-1. Vannacht klaart het op bij minima rond 9 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna wisselend bewolkt en hier en daar kans op een bui bij zo'n 18 graden. Zaterdag zonniger en warmer tot 22 graden. Zondag meer wolken en kans op buien en onweer.

0: Het is nu 2:00. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het pro-Palestijns protest aan de UGent breidt uit. De studenten bezetten nu ook een tweede gebouw. Opvallend, want eerder vandaag vroeg de UGent de actievoerders om de gebouwen te verlaten, omdat het protest niet meer veilig verloopt. Volgens de UNIF is er sprake van onder meer vandalisme, inbraak en diefstal. De actievoerders krijgen tot morgen vroeg om hun protest stil te leggen, anders dreigt de UGent met juridische stappen. De actievoerders eisen dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen stopzet. In Den Haag in Nederland was er een ontploffing bij het hoofdkantoor van de links-liberale partij D66, de partij van premier Rob Jette. Er werd een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen gegooid. Er vielen geen gewonden. De politie heeft al een verdachte opgepakt. In september vorig jaar hebben relschoppers ook al ruiten van dat kantoor vernield bij een anti-immigratieprotest. Er is ook gevoetbald. Aston Villa en het Duitse Freiburg spelen de finale van de Europa League. Aston Villa klopte Nottingham Forest met 4-0. Het moest na de heenwedstrijden een 1-0 achterstand goedmaken. En dat is dus goed gelukt. Freiburg won van het Portugese Braga met 3-1 nadat ze in de heenwedstrijd gelijk speelden. En het Spaanse Rayo Vallecano speelt de finale van de Conference League tegen Crystal Palace. Rayo klopte Strasbourg-Alsace met 0-1. Crystal Palace won van Shakhtar Donetsk met 2-1. Vannacht klaart het op bij minima rond 9 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna wisselend bewolkt en hier en daar kans op een bui bij zo'n 18 graden. Zaterdag zonniger en warmer tot 22 graden. Zondag meer wolken en kans op buien en onweer.